even om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen

met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak.

Ik weet het, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf al lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 2 maanden wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek aan de rand van de gemeente bij Leiden. Een meerderheid stemde voorlopig voor, na de toezegging van de provincie en het Rijk, dat die fors meebetalen om de bereikbaarheid te verbeteren en een groot deel van de duizenden woningen die er komen betaalbaar te houden. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 daarvan was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: bedrijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandeling is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Een meerderheid ziet het plan wel zitten, na de toezegging van de provincie en het Rijk, dat die fors meebetalen. Dat is nodig om een groot deel van de duizenden woningen die er komen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en wateroverlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén daarvan was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Bert Hendrikman.

0: Eagles. En Lion Eyes.
1: De Evergreen Toplijst van de jaren 70.
0: Op de mooie zondag van deze bijzondere week. De studio van NPO Radio 5 is voorzien van bloemetjesbank. In de hoek staat een ripfluwelen bank, oranje-bruin gekleurd. En er zijn er ook nog een paar rokers onder ons. Nou, die kunnen hun as uitstrooien in die asbak op een poot met draaicirkel. Heb je een beetje het beeld, hè? Zelf ben ik gekleed in een broek met wijde broekspijpen.

0: PC nu al weten wat die nummer 1 is, dan ga je naar onze site nporadio5.nl. Maar het mooiste is natuurlijk als je je telkens laat verrassen. En laat ons ook weten via de NPO Luisterapp hoe jij deze lijst beleeft op deze warme dag. Met opnieuw een hitteplan vandaag, zo is het toch, Carolijn?
1: Ja, dat klopt. Vandaag wordt ook de warmste dag. Het kan in het zuiden 36 graden worden. En vanmiddag ontstaan er ook weer pittige regen- en onweersbuien met lokaal kans op overlast.
0: Ongelooflijk. Nou ja, de muziek houdt je op wat voor manier ook wel cool, denk ik. Hè?
1: Dat denk ik ook.
0: We gaan een rit maken op 165. En hij is ons in het zadel van de Wild Horses. Dit zijn de Rolling Stones.

of haar allereerste liefde. The Man With A Child In His Eyes en Mario Losada uit Maastricht stemde op dit nummer. Ze schrijft Kate Bush ongelooflijk dat ze zo jong was en zo'n prachtig lied al kon schrijven. En dan 163 Gert-Jan uit Harderwijk, die zegt, ja, waanzinnig mooi nummer. Vooral dankzij de combinatie van pop en rock met klassieke muziek. En Rick Huis-Seune voegt er nog aan toe de beste omschrijving van hoe destijds een Victoriaans hotel er van binnenuit gezien moet hebben. Dit nummer dus. Tonight.

aan het begin van opnieuw een mooie dag. De zon is al in volle glorie te zien. En dan dit liedje op de radio. Heerlijk toch? Ralph McTell en The Streets of London. Staat op 160. Marloes uit Groenlo is vanzelf even weer terug in de Britse hoofdstad, zo laat ze weten. Ze heeft een lange tijd gewoond, is er ook vaak op vakantie geweest. En juist daarom stemmen ze op dit nummer. Daarvoor Your Song van Elton John. Zijn allereerste wapenfeit natuurlijk. Uit natuurlijk de jaren 70. Supermooi in al zijn eenvoud en bescheidenheid. Zo'n lijst als deze, zonder Elton, dat kan toch niet bestaan? Nee, dat ben ik met je eens, Sabine. En gelukkig, hij staat ook gewoon in de lijst. Nou, eens even wat meer ruigheid, wat meer rock zou ik willen zeggen. En die vinden we op 159, want hier is de Sweet Fox on the Run.

0: Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van
1: de jaren 70. En Donna Summer vinden we op deze zomerse dag, god, 158. En Kitty laat nog weten, ja, op de een of andere manier schoot het de FNB in de afgelopen week om een lijstje in te vullen en in te dienen met mijn favorieten. Maar anders had deze er zeker in gestaan, I Feel Love. Dan zitten we op dezelfde golflengte, Kitty, want ik heb natuurlijk wel mijn lijstje ingeleverd. Donna Summer stond in mijn stemlijstje en ik ben blij dat die erin staat. Want die hoort toch bij de jaren 70. Hoort bij de bakenmat van de disco, hè, dit I Feel Love. Marion die schrijft via de NPO Luister, wat een mooie lijst. We moeten ons maar door deze hele bloedhete dag ploeteren. Maar met de muziek uit de jaren 70 wordt het allemaal wel heel gemakkelijk en aangenaam. En Willeke voegt er nog aan toe. Ik ben vroeg opgestaan om maar niks te hoeven missen van deze lijst. Het wordt buiten warm, binnen ook. Maar met alle mooie herinneringen aan die tijd, die warme gevoelens oproepen, hou je het hoofd op de een of andere manier toch cool. Nou, dat vind ik ook wel een mooie. En in de jaren 70 ook veel artiesten van eigen bodem natuurlijk. Pussycat komt voorbij, Earth and Fire. Denk ook aan Rob de Nijs, denk aan Focus. Maar dit is denk ik wel de grootste band op 157. Golden Earring, Weekend Love.

wegbereiders van de dialectrock in ons land normaal op 156. En oerend hard. Aan het begin van opnieuw een heel warme dag. De zon laat zich al in volle glorie zien. En dus zingen de Bee Gees.

0: Gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Huh? Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan!
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Zometeen op 153 Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
17: Zometeen
16: het weer. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Dag Carolijn.
18: Goedemorgen Bert. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Eerst gebeurde dat steeds met een half jaar, maar nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig en hij vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Op Telegram schrijft Zelensky dat Oekraïne de oorlog voor de winter wil beëindigen, door middel van diplomatie en door druk op Rusland uit te blijven oefenen. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
19: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
18: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Er vielen nog best wat zware regen- en onweersbuien gisteravond en vannacht. Vooral in het zuiden ontstond plaatselijk overlast. Rond Eindhoven kwam het met bakken naar beneden. En in Nuenen stonden straten blank en waaiden bomen om. Ook in Maastricht moest de brandweer bomen van de weg afhalen. Het is Bert en Ernie weer gelukt op de TT in Assen. Twee mannen die zich verkleden als de Sesamstraat poppen hebben stiekem bier verstopt op het TT-terrein. Want dat mag je daar niet bij hebben. TT-medewerkers ontdekten deze week hun tentjes weer en dachten de twee te pakken te hebben. Maar er lag alleen een slaapzak met Bert en Ernie knuffels en wat blikjes bier ernaast. Eerder zeiden de mannen dat het gewoon een onschuldige grap is.
9: We maken niks stuk. We zijn gewoon eerlijk, we verstoppen wat. Het is ook een beetje een spelletje, zeg maar. Ja, goed, zo giet dat een beetje leem, ja. Volgens mij vinden ze het ook nog wel een beetje... ze kunnen het ook nog wel een beetje waarderen.
18: Ja, de TT in Assen begint volgende week vrijdag.
17: Ja, een beetje een Wim TT-schippersactie.
18: Ja, eigenlijk wel. Ja. veel zon buiten, droog en het wordt drukkend warm. 28 tot plaatselijk 36 graden. Vanmiddag en vanavond ontstaan er opnieuw regen- en onweersbuien... met lokaal ook weer kans op schade.
15: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Bert Hendrikman.

De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en

Gerard Cox maakte het in 1973. De zanger die alweer bijna een jaar geleden ons ontviel. Maar dit blijft natuurlijk zijn allergrootste evergreen. En ik geef toe, we krijgen er ook veel reacties op binnen via de app. Het is niet echt heel erg aan de tijdgeest gebonden op dit moment. Op de dag dat er opnieuw mussen van het dak vallen. Maar ja, dit is jullie lijst. Hè. Jullie hebben gestemd op de mooiste plaat uit de jaren 70. En wees eerlijk, daar hoort dit nummer van Gerard Cox wel bij. Bert de Bell moet terugdenken aan de mooie zomers uit de jaren 70. Dat gevoel deel ik wel als ik terugga naar die tijd in mijn hoofd, in mijn herinnering. Dan is het alsof het altijd mooi weer was. En zeker de zomers die eindeloos lang duurden. En juist daardoor krijgt zo'n plaat als deze, het is weer voorbij die mooie zomer. Extra glans, zo lijkt het wel. Nou ja, niet alleen de temperaturen stijgen naar een hoogtepunt. Ook deze week van de jaren 70 bereikt zijn hoogtepunt met de Evergreen toplijst. Samengesteld door jullie. En laten we maar snel verder gaan met die lijst. Want op 152 staat de plaat van Neil Diamond, waarover Wim uit Voorschoten schrijft. Ja, dit is een van mijn favorieten. Hij heeft er dan ook op gestemd. En het is mooi dat hij in de vroege ochtend belandt. Morningside.

0: Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Dit is de Evergreen toplijst van de jaren 70. Hele dag hier op NPO Radio 5. En ja, waar zijn we nu dan beland?
1: 150.
0: Opnieuw de Bee Gees.

Nou, wie het weet mag het zeggen. Natuurlijk zijn zij dik vertegenwoordigd. 7 keer in de lijst. En dit is hun laagste notering op 149. De plaats waarmee het succesverhaal van ABBA natuurlijk echt goed van start ging. In 74 met de overwinning op het Songfestival Waterloo. Merel uit Hengeloos houdt ook van ABBA. Ik zing alles fonetisch mee, zegt ze er zelf zo. 148 nu.

Dan is er applaus bij Elvis Presley. I just can't help believing op 147. Daarvoor Dr. Hook samen met The Madison Show en Sylvia's Mother. De Evergreen Week van de jaren 70. Vandaag bereikt het een kookpunt dankzij deze Evergreen toplijst. En denk je terug aan dat decennium, dan denk je toch ook aan de hoogtijdagen van de kindertelevisie. Ik zie Q&Q weer voor me. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? De film van oma Willem. En natuurlijk Stuivers In, waar we het eerder deze week over hadden. Stuivers In, het programma waarin jong talent werd ontdekt. En jonge talenten, weliswaar niet afkomstig uit Stuivers In, waren er ook in de hitlijsten. Want die kwam uit Frankrijk. Dat zing je moeiteloos mee, fonetisch.

Moody Blues. Een beetje uit hun nadagen. Eind jaren 70 maakten ze dit. Ik vind het toch altijd een van de allermooiste. Had to Fall in Love. Le Poppy daarvoor dus. En deze man herken je meteen. Hij staat op 144. Ik heb het over Boudewijn de Groot.

143 is voor George Harrison en My Sweet Lord. Het is 13 minuten over 8 op deze vrijdagochtend. Mocht je net hebben ingeschakeld, we zijn begonnen aan de Evergreen toplijst van de jaren 70. Met ja, het allermooiste wat dat decennium ons schonk. Lijst die samengesteld is de afgelopen week dankzij al jullie stemmen. En dat is een hele mooie lijst geworden. Waar je natuurlijk ook als vanzelf veel herinneringen aan kleven. Lida Sluis uit Schoonhoven schrijft. Ooit stond de Stuyvesant-tent bij ons in Schoonhoven. En s'avonds was er disco in die tent.

Dit is lekkere wijde pijpmuziek zoals die zo lekker klonk in de jaren 70. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En die staat op 142. Ah, 36 graden wordt het vandaag weer. Althans, dat is de toptemperatuur. Tijd voor wat frisse wind. Het podium.

0: vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Zometeen op 140 in de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ramse Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Maar nu eerst de vrouw die dat allemaal beheerst. Carolijn, met het nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen Bert. Vandaag zouden Amerika en Iran verder gaan praten over het tijdelijk akkoord dat gesloten is tussen beide landen. Maar de onderhandelingen in Zwitserland gaan niet door. Vannacht werd al bekend dat de Amerikaanse vicepresident Vance niet zou komen. De reden is niet bekend. En het Iraanse regime had al laten weten dat ze eerst willen zien dat de Amerikanen zich aan het akkoord houden voordat ze verder willen praten. In dat tijdelijke akkoord staat ook dat er een einde moet komen aan de oorlog tussen Israël en Libanon. Maar vannacht heeft het Israëlische leger opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Het leger claimt doelen van Hezbollah te hebben geraakt. Volgens de Libanese autoriteiten zijn er zeker 16 mensen om het leven gekomen. Ondernemers geven het minderheidskabinet van premier Jette een dikke onvoldoende. Uit een peiling van het Financieel Dagblad blijkt dat maar liefst 73% van de ondernemers ontevreden is, zegt deze verslaggever van de krant.
16: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen en ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
15: Opvallend, zegt de krant, want D66, VVD en CDA willen juist het vestigingsklimaat voor ondernemers verbeteren. Ook de komende dagen is het Nationaal Hitteplan van kracht, want het blijft nog even tropisch warm. Ouderen, kleine kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid worden extra goed in de gaten gehouden. In dit verzorgingshuis in Bokstel maken ze gewoon een feestje van. Het tuinfestival met slingers, parasols en genoeg koude drankjes ging gewoon door.
17: Genoeg drinken, zonnebrand, EHBO'ers en vrijwilligers die extra opletten
6: of iedereen het naar zijn zin heeft.
10: Ik vind het heerlijk.
17: U let toch wel een beetje op uzelf, hè, met deze temperatuur?
18: Oh, ik kan er wel tegen. Ik ben pas 85.
17: Drinken, daar heb je ook geen moeite mee.
18: Heb ik ook geen moeite mee. Nooit gehad.
15: Ja, drankjes genoeg. Toch wordt er goed gekeken of bewoners last krijgen van hoofdpijn of andere verschijnselen van hittestress. En bij zware activiteiten buiten kan overigens iedereen last krijgen van uitdroging en oververhitting. Ja, het weer, veel zon, het wordt drukkend warm, 28 tot 36 graden. Vanmiddag meer bewolking en dan kunnen er forse regen- en onweersbuien gaan ontstaan.
13: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Bert Hendrikman.

0: met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Hij roept bewondering en afkeer op.
4: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
3: Nog steeds een stem in het publieke debat.
5: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
3: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekortingen slechts €99 aanbetaling.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor...

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Evergreen Toplijst van de jaren 70.
1: Op 140 troffen we hem. En dat betekent dat we nog een lange weg te gaan hebben. Even voor achter vanavond hoor je de nummer 1. En kun je je nieuwsgierigheid niet bedwingen, dan kun je terecht op onze site nporadio5.nl. Dan kun je de hele lijst volgen. Maar het mooiste is natuurlijk als je verrast wordt. Bijvoorbeeld als je in de auto zit, dat doet Henny van Willigen uit Ridderkerk. In elk geval in gedachten, want dankzij al deze liedjes zit ik weer in mijn knalgele Austin Mini onderweg naar mijn vriendin. Destijds stonden al die liedjes op een cassettebandje. Ik heb ze echt verslonden. En bovendien, hoe harder de muziek, hoe harder de snelheid. Ook Ilonka luistert vanuit de auto, zo laat ze weten, via de NPO Luister-app, samen met André. Goedemorgen, morgen, we zijn onderweg naar Italië met werkelijk supermuziek. Heerlijk, en niet alleen op de rechterbaan wordt geluisterd. René van Binsbergen is er ook bij, maar dan vanaf de golfbaan. Hij schrijft, ik ben lekker aan het luisteren naar deze toplijst. Tijdens het maaien van de greens op golfbaan Engelenburg. Veel succes met de uitzending. Goed. Nou, als jij de kantjes dan mooi kort knipt, beste René, gaan wij verder met de lijst. 139 is voor The Carpenters.

daar hebben we ze weer, de mannen en vrouwen van ABBA. Eerder vanochtend kwamen we zo tegen met Waterloo. En we komen ze nog veel vaker tegen later dit uur. Bijvoorbeeld nog met Chiquitita. En dit was natuurlijk I Have a Dream op 138. Tja, we gaan een stapje hoger en een stapje luider. Dat weet ook Allard van Deutenkom uit Ede. Hij schrijft namelijk via de NPO Luisterapp: doordat ik Whole Lotta Rosie op 10-jarige leeftijd voor het eerst op de radio hoorde, werd ik in één klap een AC/DC-aholic. Voor de rest van mijn leven. En het gaat zelfs zo ver dat hij 37 tatoeages op zijn lichaam heeft getatoeëerd. Met allemaal verbindingen naar AC/DC. Stuur ons daar even een foto van, Allard. Ik ben heel erg benieuwd. Raoul Kleintjes uit Elslo gaat ook heel ver. Hij zag de band vorig jaar zelfs nog optreden. En toen kwam dit nummer ook als vanzelf voorbij. Op 137, Whole Lotta Rosie.

met het allerbeste in deze Evergreen toplijst van de jaren 70. En natuurlijk spelen de Bee Gees daarin een hoofdrol. Tragedy uit de strenge winter van 1979. Op deze tropische zomerdag in 2026. Dat zorgt toch voor een bijzonder contrast. Zo laat Jeanette Stijl haar fladder weten, ja. Je hebt gelijk. Eens even kijken, we gaan weer een treetje hoger. Opnieuw Moody Blues nu. I'm just a singer in a rock'n'roll band.

22. Moet je nog wel even op wachten. Dat is Question. Want dit was I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band op 135. En dan ja, de langstdurende plaat in deze lijst. Dik 8 minuten. Eens even kijken, hebben we daar wel tijd voor, jongens? Ja, natuurlijk wel hier op 5. Mark and Clark Band, Worn Down Piano.

0: zo'n plaat waar je echt even voor moet gaan zitten. Mark & Clark Band, groep kwam uit Australië. En Worn Down Piano was een hit in de zomer van 77.
1: Tot 8 uur vanavond. De mooiste jaren 70 muziek ooit gemaakt.
2: De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 70.
0: Ja, en alle smaken komen hier samen. Dat vind ik wel leuk. Ik bedoel, eerder dit uur draaiden we AC/DC met Whole Lotta Rosie. Snoeiharde plaat natuurlijk. De een vindt het fantastisch. En de ander, bijvoorbeeld Messiah. Afschuwelijk vind ik dit. En deze lange plaat, Worn Down Piano. Willeke schrijft meteen geweldig om hem helemaal te horen. En Ton reageert dan weer van vreselijk zo'n lang nummer. Ik heb het volume op nul. Maar dat maakt zo'n lijst juist bijzonder. Omdat je telkens verrast wordt. Hè? En tot 8 uur vanavond, even voor 8 hoor je de nummer 1. Zover is het nog lang niet. Eerst op 133 een plaat waarover Jolanda Venema schrijft. Als 4-jarig meisje hoorde ik dit voor het eerst op de radio. Ik had geen idee waar het precies over ging, maar ik vond het echt heel mooi. En misschien was dit wel het zaadje voor mijn huidige werk en mijn weerstand tegen vooroordelen. Ze heeft het over Malle Babbe van Rob de Nijs.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

En Never Marry a Railroad Man is opgestemd onder meer door Monique van Veen uit Leidschendam. En niet geheel toevallig, want ze schrijft: mijn vriendin Petra woonde naast een spoorlijn. En in dat huis klonk heel vaak dit nummer. Daar waren ze gek op. Niet heel toevallig natuurlijk, hè. Vanwege dat Never Marry a Railroad Man. Hoe het ook zij, sindsdien is het nummer onlosmakelijk verbonden aan de jeugd van Monique. In Haarsenswoude Rijndijk. Nou, die herinneringen gaan gepaard natuurlijk met elk liedje dat voorbij komt. En dat geldt vast en zeker ook voor de plaat die we vinden op 131. Een van de hofleveranciers. Hier is opnieuw ABBA. Nu met Chiquitita.

harde gitaar op 130. En Smoke on the Water, zometeen het vervolg van de lijst. Hans Schiffers zit er al klaar voor. Blijf bij 5. Dit is mijn laatste voor vandaag. Op 129 staat Dolly Parton en Jolene.

0: dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hij roept bewondering en afkeer op.
4: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
3: Nog steeds een stem in het publieke debat.
5: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
3: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
10: Goedemorgen Hans, het aantal zelfdodingen is in 15 jaar niet zo laag geweest als nu. Toch maakten vorig jaar ruim 1750 mensen in Nederland een einde aan hun leven. En dat zijn er 5 per dag. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het vooral mannen zijn en ook relatief veel 50ers en 60ers. Bij tieners en 20ers is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Op plek 2 staan verkeersongelukken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. En dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan gaan uitdagen. Burnham is binnen Labour geliefd en een deel van de partij zou hem liever als leider hebben dan Starmer. Bij de uitslag was dan ook grote vreugde.
11: 24.927. I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
10: Ja, hoe dat afloopt is afwachten. Quinten Timber mist morgen de wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Zweden. De middenvelder heeft gisteren bij een botsing een lichte hersenschudding opgelopen op de training. Teun Koopmeijners stond ook op het veld, maar heeft niet gezien wat er is gebeurd.
12: Lichte hersenschudding. Ik moet je teleurstellen, want ik heb het niet gezien. Want op het moment dat hij de bal had, ren ik diep. Dus hij zat achter me en wilde een chippy op mij doen. En toen gebeurde het. Dus natuurlijk, de dokter komt gelijk het veld op. Maar volgens mij was het geen superharde botsing, zoals ik mee begreep. Dus volgens mij komt het ook wel goed. Maar het zijn ook protocollen, er moet mee uitgekeken worden. Dus het is belangrijk dat hij zich weer goed voelt.
10: Quinten Timber zag eerder zijn tweelingbroer Jurriën geblesseerd afhaken voor het WK. Ook vandaag wordt het tropisch, nog warmer dan gisteren. Omroep West zag net voor 7 uur vanmorgen al mensen voor de deur van het zwembad in Leiden staan.
13: Het is buiten altijd heel fijn, omdat je dan gewoon de wolken ziet. Niks gaat erboven dit.
14: De zwembroek al aan?
15: Ja.
14: Ja, lekker hoor. Eventjes afkoelen voordat het warm wordt. Heerlijk.
15: Heb je een slechte nacht gehad?
14: Nee, zie ik er zo rot uit.
10: In het dierasiel in Amsterdam zijn ze overgegaan op het hitteplan. En daar geven ze de tip om je oververhitte hond vooral niet te laten zwemmen.
16: Wat je het beste kan doen is een koude handdoek met water en die op de buik neerleggen. Zodat ze van de onderkant zeg maar koelen. Snowy! Hi! Heb ik wat lekker kouds voor jou? Nu gaan ze eerst wandelen, zodat ze niet in de hitte hoeven te wandelen. Zoveel mogelijk blijven ze in de schaduw, vermijden het asfalt. Wandelingen worden ook wat korter. Yes!
10: Ja, het weer dan drukkend warm. 28 tot 36 graden wordt het. Vanmiddag meer bewolking en dan slaat het om en kunnen er stevige regen- en onweersbuien ontstaan.
9: Ja, wrijf het dan maar eens in allemaal.
8: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Hans Schiffers.

0: heb wat afgefantaseerd over de tekst. Ik wist niet waar het over ging. Het leek me zwaar drugs beïnvloed. Maar intussen begrijp ik dat het vooral een mooie plek is om naartoe te gaan. Zo'n paard zonder naam midden in de woestijn ergens. Het is natuurlijk een mooie allegorie voor van alles en nog wat. America was dat.
1: Toplijst van de jaren 70.
0: Zo is het. Dit is wel de hoogmis van de Evergreen Week van de jaren 70. De parochie is maximaal gevuld vandaag. Jullie zijn op een dag als deze met de meesten. De muziek is bepaald door de luisteraars van NPO Radio 5. We zijn razend benieuwd hoe die uitpakt tot vanavond. Je kunt lekker blijven luisteren. Het is mooi weer. Dus je kan de ramen dicht houden en de gordijnen ook. En dan zit je lekker helemaal met je ogen dicht te luisteren. Dus dat lijkt me ook nog een mooie fantasie. Kortom, welkom bij dit prachtige spektakel. Het slotstuk van de week van de jaren 70.

De jaren 70, de hele week waren ze te horen hier. En dit is de Evergreen toplijst van de jaren 70. En het is vooral verhalen vertellen, merkte ik deze week. Want al die nummers die hebben een soort verhaal in zich. Net als House for Sale, dat vergelijkbaar is bijvoorbeeld met Dag Huis, Dag Lieve Oude Woning van Willeke Alberti. Als je er zo doorheen loopt en je ziet het allemaal voor je. Net als Proud Mary van Mike en Tina Turner. En we hadden Our House van Crosby, Stills, Nash & Young op 127. Maar inmiddels zijn we al bij de nummer 124. Prachtige muziek, zegt Jan. Zit lekker op de heftruck mee te genieten. Van de ene naar de andere flashback. Zo is het. Dankjewel Jan. Dit is Demis Roussos.

Het was een meesterzet van Chicago, deze ballade If You Leave Me Now met Peter Cetera. Natuurlijk een dikke nummer 1 hit destijds. Het gold ook trouwens voor Middle of the Road met Sacramento. Het is waarschijnlijk niet onlogisch dat Soleil Soleil en de Talk of All the USA niet in de lijst terug te vinden zijn. Maar juist Sacramento wel, want dat is toch eigenlijk de meest sterke hit van ze. En Demis Roussos hoorde je met My Friend the Wind op 124 van de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ik ben vandaag vroeg vertrokken, zegt Erik-Jan Visser, om te trainen voor de Vierdaagse van Nijmegen. Ik ben van 1959, dus ik was tiener in de jaren 70. En betere muziek dan dit bij het wandelen is er eigenlijk niet. Hij geniet ervan. En dat doet ook Steven, die ligt op het strand van Matala, Creta. De hippie vibes uit de jaren 60 en 70 worden nog versterkt door al die evergreens op mijn earbuds. Heerlijk, zegt hij. Nou, geniet er lekker van. John Denver die vaart mee bij Jacques Cousteau op het schip. En dat schip dat heet... Ja, je weet het toch.

20 in onze lijst. I'm sailing ter hoogte van Westkapelle. Heerlijk, zegt Ine. Prachtig momentje dit. Ja, het komt allemaal aan op momenten natuurlijk ook. Want dit is het moment van 27 augustus 1977... in de Meriwether Post Pavilion in Columbia. Daar treedt Jackson Browne op, samen met Rosemary Butler en David Lindley in zijn koor. The Loadout Stay heet dit. Now the seats are all

0: Man on the Run is hij wel genoemd. Een man op de vlucht. Hij bracht zelfs een boek en een film uit over zijn hele leven in de jaren 70. Waarin hij een beetje op zoek was naar een eigen sound na de Beatles. Want het was allemaal uit elkaar gevallen.
1: Dit is de Evergreen toplijst van de jaren 70.
0: Maar vriend en vijand waren het erover eens dat Paul McCartney met Band on the Run het album van de jaren 70 op zijn naam had geschreven. En dat heeft hij opgenomen in Nigeria met heel veel avontuur. Hij kan je daar uren over vertellen. De Evergreen toplijst van de jaren 70. Daar zitten we lekker in terug te blikken. De hele dag hier. We hebben ook nog een leuke nazit vanavond. Maar die ligt nog heel ver voor ons. Want hier is namelijk Status Quo.

0: NPO Radio 5. De Evergreen Toplijst van de jaren 70.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen...

0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Het is 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
8: Goedemorgen. Wie een pakketje terug wil sturen, hoeft binnenkort niet meer eindeloos te zoeken op de site van de webshop. Toezichthouder ACM zegt dat op de websites een duidelijke knop moet komen met meer informatie door nieuwe Europese regels. Als webwinkels zich daar niet aan houden, dan kunnen ze een boete krijgen. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Waarom is vaag? Er zouden logistieke problemen zijn rond de onderhandelingen. Eerder liet Iran al weten niet te willen praten nog, vertelt deze docent internationale betrekkingen.
9: Iran heeft afgelopen nacht ook laten weten van nou, wij willen best gaan praten, maar we willen eigenlijk eerst meer daden zien van de Amerikanen, dat ze dit vredesakkoord ook serieus nemen, voor we eigenlijk verder gaan praten.
8: Op veel plekken komen nieuwe hoogspanningskabels, maar in Almere zouden die dwars door de stad gaan lopen, langs de A6 richting het noorden. Dat hebben de netbeheerder en het Rijk zo bedacht. Maar Almere staat er niet om te springen, zegt de wethouder.
10: Onze stad groeit en ook in de gebieden rondom de A6 zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
8: Hij snapt dat uitbreiding van het stroomnetwerk nodig is. Mocht de nieuwe hoogspanningslijn er toch komen, dan wil de wethouder dat de stad een forse compensatie krijgt. Om middernacht speelt Marokko tegen Schotland op het WK voetbal. Ja, daar wil je natuurlijk wel wat lekkernijen bij, vooral als het zo laat is. Nou, deze Rotterdamse bakker is daarop voorbereid.
11: Klein mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop. Met een kiwi en aardbei. Dit zijn de frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en aardbei en een Marokkaanse vlagje erop. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen, of vannacht.
8: De bakkerij support ook andere teams. Zo kun je er morgen ook een oranje tompoes scoren. Het weer, geregeld zon, droog en de temperatuur stijgt naar 30 tot plaatselijk 36 graden. Het KNMI waarschuwt dat er vanaf vanmiddag zware regen- en onweersbuien kunnen gaan ontstaan.
6: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Hans Schiffers.

0: Nummer 116 is dat.
1: Toplijst van de jaren 70.
0: En het is Michael Jackson, zoals de Radio 5-luisteraars die het liefste horen. Michael Jackson in 1972, ver voordat al die andere dingen voor hem kwamen. En op zijn liefst ook. Het ging over een rat, werd later bekend. Maar het was vooral een heel lief liedje natuurlijk, dat genoteerd stond ook in Nederland. Welkom bij de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Leuk om te weten hoe je er naar luistert. En dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Net nog had Willeke de radio op standje burenruzie staan bij Rollover Lay Down van Status Quo. Dus het kan zomaar gebeuren dat er iets gebeurt hier, muzikaal gezien, wat even de wereld op zijn kop zet. En in een heel ander opzicht is dat deze ook misschien wel. Dit is Robert Long met Kalverliefde.

0: Dat is ook Easy Living van Uriah Heep.
1: Tot 8 uur vanavond. De mooiste jaren 70 muziek ooit gemaakt. Is de Evergreen toplijst van de jaren 70.
0: David Byron zegt, Rijn de Vries, te weinig erkenning. David Byron is de zanger van Uriah Heep, dus bij deze heb ik hem even genoemd. En Hanneke laat weten, goedemorgen, wat zijn we blij met deze hitte. Want normaal zouden we druk zijn in onze grote tuin. Maar nu zijn we gedwongen om binnen te zitten. Genieten met een grote gouden G, zeggen ze daar. Gerard en Hanneke uit het mooie Varsseveld. Leuk om dat te horen van jullie. Ja, ik denk dat veel mensen lekker zitten te luisteren. Het is toch te warm eigenlijk, dus laat je lekker onderdompelen in heel die muziek uit de jaren 70. De allergrootste hoogtepunten natuurlijk. Met Baba O'Reilly van The Who en Kalverliefde van Robert Long. En dit is Frans Halsema met Jenny Arian.

We hebben ook iets oplijst van de jaren 70. En daar was hij, 8,5 minuut lang, Bob Dylan met Hurricane. In 1974 publiceerde bokser Rubin Carter zijn memoires, The 16th Round, waarin hij ook schrijft over zijn valselijk beschuldigd worden van de moord op 3 witte mannen. En destijds heeft Bob Dylan hem bezocht, ook in de gevangenis. Hij was zeer geraakt door het verhaal. Schreef daar dit mooie epos over. En zingt het tegenwoordig niet meer, want die periode hebben we afgesloten. Maar het heeft in ieder geval heel veel invloed gehad. Sowieso ook een hoop ophef heeft het doen opwaaien destijds ook. Maar goed, dat is een heel bekend verhaal hoor. Frans Halsema en Jenny Arian hoorden je met Vluchten kan niet meer. En zo zitten we helemaal midden in de jaren 70. Ook met Baker Street nog van Jerry Rafferty. En dit is dan weer een heel ander stuk, dat valt zomaar hier op de zender neer. Het is Earth and Fire.

Nummer 107 in de Evergreen toplijst van de jaren 70. Thank You for the Music van ABBA. En op de achterkant stond destijds Eagles. Had die ook nog in die lijst staan? Je weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. Dus lekker blijven luisteren. En de lijst bekijken eventueel als je toch niet kunt wachten. Via radio5.nl. Robert Long staat er twee keer in. Op 108 en 115 allebei in dit uur. En dit is weer Earth and Fire.

Lola van de Kings. Waar ze eigenlijk in de jaren 60 thuis horen. Maar deze is net met neuslengte in de jaren 70 opgenomen. En de latere live versie hoort alweer bij de jaren 80. Dus ze vallen er lekker tussendoor. De Evergreen toplijst van de jaren 70. Zometeen met nog veel meer moois.

0: Lola van de Kings. Waar ze eigenlijk in de jaren 60 thuis horen. Maar deze is net met neuslengte in de jaren 70 opgenomen. En de latere live versie hoort alweer bij de jaren 80. Dus ze vallen er lekker tussendoor. De Evergreen toplijst van de jaren 70. Zometeen met nog veel meer moois.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
15: En voorbij! Yeah.
14: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Morgenavond, Nederland-Zweden.
15: Met links in de goal!
14: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur
15: op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Morgenavond, Nederland-Zweden op
15: NPO Radio.

0: 1.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ik?
1: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
2: Echt waar?
1: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
2: Dat is stoer van mij.
1: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
2: Woehoe!
1: Op sunweb.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 11:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
5: De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Dat schreef hij op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Dat gebeurde bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. De VS en Iran hebben deze week onderling afgesproken dat het geweld in Libanon moet stoppen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. Het aantal zelfdodingen is het laagste aantal in 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het CBS. Toch maakte vorig jaar ruim 1750 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Het blijkt dat het vooral mannen zijn en ook relatief veel 50'ers en 60'ers. Bij tieners en twintigers is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Er is wel een sterke daling, zegt deze hoogleraar.
6: Hartstikke mooi nieuws. We hopen natuurlijk dat het komt. Doordat er steeds meer wordt gedaan ook in de samenleving aan suïcidepreventie. Tegelijkertijd zijn wij voorzichtig positief. Want een aantal van 1758 zelfdoding is natuurlijk veel te veel. Zijn er nog steeds 5 per dag? Dat is natuurlijk veel te veel.
5: De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De gemeenteraad staat positief tegenover de komst van een Amerikaanse farmaceut, nu er een deal is met de provincie en het Rijk. In ruil voor die pillenfabriek zou de bereikbaarheid van Katwijk verbeteren en er meer woningen komen. In de herfst wordt een definitief besluit genomen. En wie vanmiddag naar het strand van Scheveningen gaat, kan daar op de Walk of Fame terechtkomen. Er staan zuilen met foto's en verhalen van beroemdheden die uit Scheveningen komen of in het Koerhaus hebben gestaan. Van zeilster Marit Bouwmeester tot de Stones en Winston Churchill. En ook Karel de Rooij van Mini en Maxi, hij gaat de Walk of Fame vanmiddag openen.
7: Voor volgende maand 80. Dus voor mij is het Koerhaus Mekka, middelpunt van de grandeur. De Stones, Residential Orkest, alles heeft hier gestaan. En als we dat hebben laten varen de afgelopen jaren, dan krijg je die grandeur, die krijg je niet terug als je hier niet begint. Daar ben ik van overtuigd, heel eigenwijs.
5: De strandtent voor de deur is weg, dus je hebt vanaf het Koerhaus vrij uitzicht op zee, net als vroeger. En de Walk of Fame staat daar tijdelijk.
4: Nou, die Stones zijn er wel heel kort geweest, hoor.
5: Ja, maar ja, toch.
4: Toch, ze hebben er wel gestaan. Nee, eerlijk is eerlijk.
5: Buiten is het nu nog zonnig en broeierig warm, bij 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het zuiden. Vanmiddag en vanavond slaat het om, dan is er kans op stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten.
3: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Hans Schiffers.

0: Nummer 104 in de Evergreen toplijst van de jaren 70. Maggie McNeil en Terug naar de kust.
1: De Evergreen Week van de jaren 70.
2: De Evergreen toplijst van de jaren 70.
0: En dan moet je de LP Zing je moerstaal er ook even bij noemen waar dit op stond destijds. Maggie McNeil, zegt Paul, is een van de beste zangeressen van Nederland. Je hoort te weinig haar. Wel heb ik nog meegeblerd met dat nummer. When You're Gone is ook zo goed, zegt hij. Nou, nog even een lans gebroken voor Maggie McNeil, voor Sjoukje van Spijker, voor Sjoukje Smit. Want al die namen had ze in de jaren 70. En ze was natuurlijk ook Mout en McNeil. En daarvan staat dan geen nummer in deze Evergreen toplijst. Het is, kan verkeren altijd. Leuk dat je luistert. Het gaat de hele dag door dit. Tot vanavond. En we krijgen al heel veel reacties binnen. Dus als je mee wilt reageren, doe je dat via de NPO-luister-app. En dit is ook weer zo'n Nederlandstalig lied met een kwaliteitstekst van Rita Hovink. Laat me alleen.

0: De Bee Gees zijn altijd een factor om rekening mee te houden op Radio 5. Maar in de jaren 70 zijn 3 van de 6 noteringen ook afkomstig uit hun disco-periode. Met Barry als falset. Je kon het heel hoog. Ik ga het niet nadoen. Nee. De verleiding is groot. Maar dit is in ieder geval wel een lied waarbij je John Travolta op dezelfde maat de muziek zag lopen. Het blijft fantastisch. Staying Alive, daarvoor Une Belle Histoire van Michel Fugain. En Rita Hovink hoorde je met Laat Me Alleen. En dit is
1: 100.
0: Bruce Springsteen.

Cats ook hun rol gaan pakken in de Evergreen Top lijst van de jaren 70. Dankzij een actieve aanhang staan ze er 9 keer in genoteerd. Dit was Magical Mystery Morning van ze. Daarvoor Go Like Elia van Chai Coltrane. Die kon niet ontbreken natuurlijk ook. En met nog veel meer energie hoorde je Bruce Springsteen op nummer 100 met Born to Run. Hier zijn Wings.

0: can't have any pudding! How can you have any pudding if you don't eat meat?
1: Dat hoort erbij. Als je je vlees niet eet, dan krijg je ook geen pudding. Dat was de vader van Roger Waters misschien wel. Nou, nee, dat is hij niet, want die is vroeg overleden. Dus dat is een ander verhaal weer. Maar het kwam van The Wall en het heette Another Brick in the Wall. En het hoort zeker thuis in de jaren 70, waar we de hele dag herinneringen aan ophalen. Paul McCartney en John Denver gingen ook hand in hand met Mull of Kintyre en Take Me Home Country Roads in hun beider liefde voor de streek. En eigenlijk doet Julio Iglesias dit ook in de warme herinnering aan Galicië.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Kan het allemaal nog mooier? Ja, het kan nog mooier. Luister de hele dag naar NPO Radio 5.nl. Veel plezier met Daniel Dekker. En tot de volgende keer weer. Dag.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen.

0: Kan het allemaal nog mooier? Ja, het kan nog mooier. Luister de hele dag naar NPO Radio 5.nl. Veel plezier met Daniel Dekker. En tot de volgende keer weer. Dag.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. 12 uur het nieuws met

0: Caroline Bari, goedemiddag Caroline.
1: Goedemiddag Daniel. De Israëlische regering wil de dood van 4 Israëlische militairen met veel geweld vergelden, blijkt uit reacties van enkele ministers. Die militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon, vertelt correspondent Desi Moore.
2: Israël heeft vanochtend gesproken over het openen van de poorten van de hel hier in Libanon, na de bekendmaking van de dood van 4 Israëlische soldaten in het zuiden van het land. Hier heel Libanon moet branden, heeft de Israëlische minister Ben-Gvir laten weten op sociale media.
1: Maar de aankondiging van nieuwe aanvallen op Libanon zal tegen het zere been zijn van de Verenigde Staten. President Trump en vicepresident Vance hebben Israël al meerdere keren gevraagd om ermee te stoppen. Dat is ook onderdeel van de afspraken met Iran. Maar ook vannacht en vanochtend waren er weer Israëlische bombardementen op Libanon en daarbij vielen zeker 18 doden. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900 en dat is een stijging van 38% ten opzichte van vorige week. Artsen zeggen dat de uitbraak nog lang niet onder controle is, vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Oranje traint vanmiddag in Kansas City voor het laatst in aanloop naar de WK-wedstrijd tegen Zweden. Morgenavond is het tweede groepsduel en er ligt wel wat druk op die wedstrijd, zegt sportcommentator Jan-Kees van der Kun.
3: Wel in die zin eigenlijk dat het tijd is om een wedstrijd te spelen waar Nederland vertrouwen uit kan putten. Want de wedstrijden in de voorbereiding die waren niet best. Tegen Japan was het ook al niet geweldig. Nog zo'n wedstrijd en dan is paniek niet ver weg meer. Hè? Dan worden de twijfels en de zorgen worden gewoon omgezet in vervelende sfeer in de ploeg en ook daaromheen natuurlijk.
1: Quinten Timmer mist de wedstrijd. Hij heeft bij een botsing een lichte hersenschudding opgelopen op de training. En in Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om 7 stukken voor fluit en harp uit 1778. Komende zondag zijn ze voor het eerst te horen tijdens een muziekfestival. Een muzikoloog vond een manuscript in februari in het archief van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. En die muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Nou, zondag worden die stukken dus uitgevoerd op een festival in Parijs. En maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het weer, nu nog veel zon, maar halverwege de middag neemt de bewolking toe en ontstaan er enkele regen- en onweersbuien en die kunnen plaatselijk zwaar uitpakken.
4: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Daniel Dekker.
5: De Evergreen Week van de jaren 70. NPO Radio 5. 91.

0: Het was de warme zomer van 1979 en die prachtige tekenfilm Watership Down, daar zat dat liedje in. Dit was Art Garfunkel en The Bright Eyes. Goedemiddag.
1: De Evergreen Week van de jaren 70.
2: De Evergreen Toplijst van de jaren 70.
0: Het is wat hij zegt, het is nummer 91 in de lijst. Allereerst iedereen hartelijk dank voor het stemmen op de lijst. Het is echt heel erg mooi geworden, ook dankzij jou. Je kunt op radio5.nl kijken wat we nog allemaal aan het draaien zijn. Maar je kunt ook gewoon lekker luisteren naar de radio. En dan komen ze allemaal voorbij, die Evergreens. En vanavond zo tegen 8 uur de nummer 1 uit de lijst van vandaag. De Evergreen toplijst van de jaren 70. Het toetje op de afgelopen week. Dit is nummer 90. Het is

0: Rosenberg. Ben ich Bimbidoo. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 70.
1: De Evergreen Week van de jaren 70.
0: NPO Radio 5 met het hele jaar door de allerbeste Evergreens. Het is misschien wel een leuk verhaaltje van Marten Jong uit Eindhoven. Die is in 1976 getrouwd en toen was dit liedje ontzettend veel op de radio. En iedere keer als ze het horen, dan roept dat nog aparte gevoelens bij ze op. En ze vonden in die tijd dat nummer echt bij elkaar passen. Mooi, hè? Wat muziek dan doet, nummer 89 dus, Marianne Rosenberg. En daarvoor hebben we nog Boston op nummer 90 met More Than a Feeling. En hier is Charles Aznavour.

Afgelopen week liet ik ook al iets horen uit dit album van Crosby, Stills, Nash & Young. Déjà vu uit de jaren 70 op nummer 87, Teach Your Children. En ja, daarvoor hadden we Charles zelfs naar voren, een prachtige She. Opgestemd door Karin, Marianne en ook door John Verhoeven uit Veghel. Die heeft ook weer mooie herinneringen aan dat lied. En dit is een ode aan een van de mooiste steden van Nederland. Benny Nijman.

helemaal mee in de jaren 70 voor BZN. De grote doorbraak kwam met dit nummer natuurlijk. Dat was Mon Amour. De Evergreen toplijst van de jaren 70. Tot 8 uur vanavond hier op NPO Radio 5. En Mon Amour, we hebben de stemlijstjes hier in onze handen van Willem, Victor en ook Reina Geurtsen uit Houten. Dank jullie wel voor het stemmen op de toplijst van vandaag. Nou, dan daarvoor nog Benny Nijman en Oda Maastricht. Ik zei het al, een van de mooiste steden van Nederland. Maar Willeke, die stuurt me net een berichtje. Nou, niet een van de mooiste steden van Nederland, de mooiste. De oprechte ode aan deze stad. Een prachtig liedje natuurlijk van Benny Nijman. Origineel is van Yves Dutel, toch? Uit Frankrijk. Dat is een vertaling volgens mij. Oda Maastricht, 19... Nou, wat zou het geweest zijn? Einde jaren 70, hè? En stond op nummer 86 in de lijst. En we gaan omhoog!

Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf al lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Jan Kallenberg uit Leiderdorp stemde op Laatner. Een ode aan vrijheid, authenticiteit en onafhankelijkheid. Dat vindt Ton. En dankjewel voor je stem, Ton. En dit is nummer 81.

Zijn van die nummers uit de jaren 70 blijven altijd mooi. Dit is er zo eentje van The Boys en Give Up Your Guns op nummer 80. Onder andere door Marten uit Uterp opgestemd. Dankjewel nog voor je stem, Marten. Het is een mooie lijst geworden. En we hebben nog nummer 79 voor je in dit uur in ieder geval. Dat zijn de Bee Gees. How deep

0: de ondernemer van het jaar, is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?

0: maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Huh? Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: In Opium op Oerol zijn te gast hartvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwkje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
20: En Van Dijk! Yeah!
19: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
20: 1-0!
19: Morgenavond, Nederland-Zweden.
20: Met links in de goal!
19: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur
21: op NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.
22: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Morgenavond, Nederland-Zweden
21: op NPO Radio 1.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
23: Het is 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag Ewout.
24: Goedemiddag Daniel. Webshops moeten op hun website een knop inbouwen waardoor het eenvoudiger wordt om een bestelling te annuleren of terug te sturen. De autoriteit Consumentenmarkt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar het moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Consumentenbond is gematigd positief.
25: Nou, dit is voor je herroepingsrecht, zeg maar. Die 14 dagen bedenktijd die je hebt, is het inderdaad een oplossing. Het is nog niet helemaal een oplossing, want als het gaat om het retourneren of annuleren van een abonnement, zouden wij eigenlijk graag als Consumentenbond zien dat dat ook nog veel makkelijker wordt. Want je zoekt op sommige websites wel heel lang voordat je kan vinden hoe je iets kan annuleren.
24: In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten.

0: gehouden voor buurtbewoners na het overlijden van een echtpaar van 53. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. Hun dochter van rond de 13 jaar is verdacht in de zaak. Ze zit op een VMBO-school. En ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. In Cuba staan grote veranderingen op stapel. Het parlement in het communistische land heeft ingestemd met het privatiseren van bedrijven, banken en de vastgoedsector. Het gebeurt onder druk van de Amerikaanse sancties, waardoor het land economisch aan de grond zit. Toch zal Cuba niet een kapitalistisch land worden, zegt journalist Edwin Koopman.
1: In al die maatregelen klinkt ook nog door dat de Cubaanse staat gewoon een vinger in de pap houdt. Het is niet zo dat Cuba nu een kapitalisme wordt. Is ook nog bevestigd trouwens door de president. Hij zegt, nou ja, we doen dit niet voor de Yankees. Hè? We doen dit om het socialisme te waarborgen, te continueren. Nou ja, dan weet je van tevoren al dat het geen totale vrijheid wordt van ondernemen.
0: Cuba heeft door een Amerikaanse blokkade grote brandstoftekorten. De stroom valt geregeld uit en de prijzen in de winkels zijn enorm gestegen. En het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden. Iran verblijft in Mexico en mag pas één dag voor de wedstrijden in de VS dat land in en moet daarna meteen mee weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, veel zon, erg heet en benauwd. 28 graden aan zee tot plaatselijk 35 in Limburg. Eind van de middag en vanavond kans op stevige onweersbuien. Met kans op hagel en zware windstoten. En in Limburg geldt vanaf 3 uur code oranje vanwege het aankomende noodweer. Morgen afwisselend zon en wolken bij 23 tot 31 graden.
2: De Evergreen toplijst van de jaren 70. Daniel Dekker.
3: NPO Radio 5 78.

voor stemmen als je gestemd hebt op de lijst van vandaag. En eet smakelijk als je aan het lunchen bent. Net even nageteld tussen de salades door. 6 keer staan de Eagles in de lijst dit jaar. En onder andere een stem gekregen, One of These Nights, van Katrien en ook Rens uit Almere. Je moet terugdenken aan de zomer van 1975 toen hij zijn levenspartner heeft ontmoet. Mooi, hè? Dus even kijken, gaat alle kanten op hoor, dit uur. We hebben van alles voor je. Natuurlijk alleen maar evergreens. En nu 2 keer de Cats achter elkaar.

0: De Evergreen toplijst van de jaren 70.
1: Even voor 8 uur vanavond hoor je de nummer 1 uit de lijst. En dit was dus Be My Day op nummer 76. Het is weer goed gelukt dit jaar met Evergreen toplijst. Wat betreft de noteringen van The Cats. Ze staan er 9 keer in. Daarvoor hadden we Let's Dance uit 1972. Tekst geschreven door Piet Veerman. We hebben nog niet zo heel erg lang geleden de Cats een hele mooie NPO Radio 5 Evergreen Award mogen overhandigen. En ik zie net een appje binnenkomen van Meinaert. Je kunt ons gewoon appen hier in de studio. We zitten er gewoon in het echie. Het is geen AI. Daniel is geen mooiere muziek dan de Cats. Groetjes van Meinaert Smit uit Enkhuizen. Nou, de groeten terug en leuk dat jullie er allemaal bij zijn vandaag. We gaan omhoog in de lijst. Je weet het nummertje steeds kleiner. En de liedjes steeds mooier. Dit is nummer 75. John Denver. En het prachtige Annie's Song.

NPO Radio 5 met de door jou samengestelde Evergreen toplijst van de jaren 70 vandaag de hele dag. En John Denver stond met Annie's Song op nummer 75. En daarachteraan, ja, we zijn hier ook niet gek, nummer 74, Jim Croce en Time in a Bottle. En hier op de volgende positie, nummer 73, een band die er vier keer in staat. Dit is Queen. Yeah.

0: Volgens velen een van de beste Eurovisie Songfestival inzendingen ooit. Dit was RS2 in de toplijst.
1: Green Week van de jaren 70.
0: Dit is de Evergreen toplijst van de jaren 70. Op nummer 72 en daarvoor op nummer 73. Queen and Somebody to Love. Ik kreeg een berichtje binnen van Ruud. Die is samen met zijn Natasha onderweg in Italië. En daar heeft hij de radio aan staan. En die was altijd meezingen met Somebody to Love. Het is wel warm, hè? Ja. Temperaturen lopen op. En wij kruipen omhoog in de lijst. En we zijn bij nummer 71.

0: Cat Stevens, Morning Has Broken.
1: Evergreen toplijst van de jaren 70.
0: En er kwam een stem binnen van Peter uit Onstwedde. Dat ligt in het noorden van Nederland, toch? In de buurt van Stadskanaal. Lievelingsliedje van mevrouw. Ik heb het jaren geleden voor haar eens een keertje op een stuk karton geschreven. Ligt die vast nog wel ergens op zolder? Nou ja, Peter. Het is niet echt het weer om daarna te gaan zoeken. Dat snap ik ook wel. Nummer 70 in de lijst. En daarvoor op 71 Black Sabbath. Mooie herinneringen natuurlijk aan Ozzy Osbourne. Die is er niet meer. Hij wordt zo gemist, zo'n lief farmer. Sympathieke man was hij, dat vindt Raoul Kleintjes uit Elslo. Paranoid staat er eigenlijk toch regelmatig in die Evergreen toplijst van de jaren 70. Dat is toch wel een nummer dat... ik hoorde vanmorgen ook You Are a Heap met Easy Living. Ik dacht, ja, dat zijn echt twee van die liedjes uit die tijd die er wel bij horen ook. En wat dacht je van Elvis Presley? Daar is hij, op nummer 69, Always On My Mind. Maybe I...

Jimmy, ja, dat beroemde album Hoe sterk is de eenzame fiets? Waterman Geld staat twee keer in de lijst. En, dit was Jimmy op nummer 68 en daarvoor nummer 69. Elvis Presley en Always On My Mind. Ook opgestemd door Jannes, Merel en door Daly uit Nieuwland. Ik wil Always On My Mind graag opdragen aan een dierbaarde die al veel te lang uit het leven is. Nou, bij deze hebben we dat ook even genoemd voor jou, Daly. Prachtig liedje natuurlijk van Elvis. En dan nu, ja, ik heb me er een beetje op verheugd. Dit is de lange versie uit het album van Al Stewart, The Year of the Cap.

Met de heerlijke saxofoon Year of the Cat van Al Stewart. Zometeen het vervolg van de toplijst. Ik wens je een mooi weekend. Met veel zon, dan heb ik het ook. Hier is Cockney Rebel en het prachtige Sebastian.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: In Opium op Oerol zijn te gast hartsvriendinnen Floor Bremer en

0: Museum Den Bosch.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: In Opium op Oerol zijn te gast hartsvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwtje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
3: Ik heb mensen pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: De hele dag door.
11: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
13: Memphis Depay schiet.
14: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
11: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: Wie luistert, weet meer.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: En het is exact 2 uur zometeen het vervolg van de toplijst van de jaren 70. En dan starten wij, Tim, met...
17: Nummer 65, ja? Neil Diamond.
16: En daarna welk nummer?
17: Daarna nummer 64, Neil Young.
16: Oh, is niet eerst Neil... Ik dacht eerst Neil Young en dan Neil Diamond.
17: Nee, eerst Neil Diamond, dan Neil Young.
16: Oké, okay, dus 65 Neil Diamond en dan 64 Neil Young.
17: Ja.
16: Maar nu eerst...
17: Ewout de Jong met het NOS-journaal.
18: Goedemiddag. Over een uur gaat in Limburg code oranje in vanwege zware onweersbuien. Met kans op flinke overlast en schade door hagel en hevige windstoten. Volgens het KNMI is het nog onzeker hoe het noodweer zich zal ontwikkelen.
19: De onzekerheid die blijft groot, maar we zien gewoon dat er veel energie in de atmosfeer zit. Dus als er een bui ontstaat, dan zullen die ook heel erg hevig zijn. En dan vinden die ook het eerst plaats in het zuiden. En daarom hebben we voor nu besloten om een code oranje voor Limburg uit te geven. En de rest van de situatie goed in de gaten te houden, uiteraard.
18: Het kan dus zijn dat de waarschuwing later vandaag nog wordt uitgebreid naar andere delen van het land. Het OM gaat niet in beroep tegen de straf in de zaak van de roof uit het Drents Museum. De drie mannen, de daders, kregen allebei na 4 jaar cel voor de kunstroof. Met 2 van hen waren afspraken gemaakt over strafvermindering. En ook in de zaak van de derde gaat het OM niet in beroep. De Britse premier Starmer blijft strijdbaar. Er wordt al tijden aan zijn stoelpoten gezaagd. Zijn populaire partijgenoot Andy Burnham won gisteren bij een lokale verkiezing een zetel in het Lagerhuis. En hij wil Starmer uitdagen. Die zegt nu dat hij de strijd zal aangaan als er een leiderschapsverkiezing

0: bij de Labour-partij komt. Correspondent Fleur Lansbach.
1: Hij ziet het als zijn mandaat om door te gaan met regeren en de problemen van het land op te lossen. En ja, zijn standpunt is, ik ben premier en deze koe, het is allemaal een soort van politiek circus, terwijl we zouden ons bezig moeten houden met het land regeren.
0: Burnham krijgt vermoedelijk genoeg parlementariërs achter zich om bij Labour een leiderschapsverkiezing af te dwingen. Als hij Starmer verslaat, wordt Burnham de nieuwe Britse premier. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd geregeld overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat heeft de toenmalige directeur van de inspectie gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. Het weer, zonnig en benauwd, 28 graden aan zee tot plaatselijk 35 in Limburg. Aan het eind van de middag en vanavond kans op stevige onweersbuien, met kans op hagel en zware windstoten. Vanaf 3 uur geldt in Limburg dus code oranje vanwege het voorspelde noodweer. Morgen afwisselend zon en wolken bij 23 tot 31 graden.
2: Dankjewel, Ewout. Tot over een uurtje. Dat zal dan zijn, denk ik, Tim, na nummer
3: 53.
2: Na nummer 53. Ja. Okay. Dus na Once Upon a Time in the West. Ah. Kom jij weer?
0: Ik hou het in de gaten.
4: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Stefan Stassen.

0: Beautiful Noise, Neil Diamond uit 1976 en staat op nummer 65. En Henny de Ruiter uit Helmond die zegt: wat heb ik hier veel op gedanst in de disco? Ik was toen 17. Maar ik zat te
1: mooi denken, beeld.
0: Mooi ja. beeld, ja, maar het nummer vind ik niet echt een disco. Dat je denkt: nee, moeilijk dansen.
1: Slowen.

0: Nou, misschien wel dat je een soort op half walsend erop gaat. Lieve mensen, van harte welkom terug.
1: De Evergreen Week van de jaren 70.
2: De Evergreen Toplijst van de jaren 70.
0: Ja, de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Nog 6 uur en dan sluiten we deze reis door de onvergelijkbare jaren 70. Een decennium met veel gezichten. Lichthartig, verwachtingsvol en energiek, maar ook hard, donker en vol twijfel. Ik ben hier samen met Cor van de Voorproductie en ook hier aanwezig Tim Dame voor de tijdwaarneming en de nodige achtergrondinformatie. Tim, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, het zou heel leuk zijn om wat reacties te horen van mensen. Hoe je deze toplijst ervaart. Ja. Spreek die ook vooral in of schrijf het even via de NPO Luisterapp. Dat is leuk om te weten. Ja, en dan gaan we nu meteen maar door naar nummer 64. Dat is het lievelingsnummer van John uit Den Haag en Gerry Adelaars uit Gelderop. En zij zegt erover, rustig nummer met veel liefde, romantisch.
2: Tot 8 uur vanavond, de mooiste jaren 70 muziek ooit

0: dit einde, Tim.
1: Ja.
0: Wat doe je?
1: Een beetje galm.
0: Dit einde, Tim, dat is heilig.
1: He, ja, ik vind het prachtig.
0: Dat is gebeurd in het begin van mijn carrière, dat ik dus daar doorheen praatte.
1: En oh nee.
0: Dat, ja, dat is verschrikkelijk. En dat vind je zelf ook verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra 1968. Meesterwerk natuurlijk op 63. En Kees Ponk uit Scheveningen, die schrijft, het was in die tijd alarmschijf of paradeplaat, wil hij vanaf wezen. En ik kwam die week elke dag te laat, want even voor 8 werd hij steeds gedraaid en dan moest ik het gewoon horen.
2: Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 70.
0: Ja, en hier aanwezig natuurlijk tijdens deze week van de toplijst van de week van de jaren 70. Tim Dame, ja, jij houdt alles in de gaten wat er binnenkomt.
1: Ja.
0: Apps. Je hebt net een oproep gedaan voor appverkeer.
1: Ja.
0: En nou, dat heb je niet tegen Dovermans horen.
1: Absoluut niet. Er komt een hele hoop binnen. Rimmert bijvoorbeeld, die zegt dit uur nog 2 nummers waar ik op heb gestemd. 58 en 53 aan de Radio 5 gekluisterd. Oh, zo
0: dat
1: mooi.
0: Dat wordt een lekker uur voor Rimmert.
1: Zeker. Tom die zit lekker te genieten vanuit de Eifel. Hij zegt ik zit voor de camper aan de rand van een berg met een fantastisch uitzicht over het dal. Een licht briesje zorgt voor de nodige verkoeling op deze heerlijk warme dag. En dan hebben we ook nog een ingesproken appje van Cornelia.
0: Ja.
3: Nou Tim, dan geef ik gelijk gehoor aan je oproep. Want ik vond het een fantastische week. De jaren 70 zijn voor mij heel belangrijk geweest. Verloofd, getrouwd en 2 kindjes. Veel plezier verder. Ik ben binnen, want het is buiten te warm. Ja. Doei, doei.
0: Nou, wat een leuk, leuke vrouw.
1: Heel fijn.
0: Dit soort ingesproken appjes willen we graag. Dan moeten we razendsnel door. Zometeen Song Song Blue van Neil Diamond weer. In 1972 heb ik dan een heel warme gevoelens bij. Want ik had toen voor het eerst muziekles op de middelbare school. En dan moesten we dit liedje instuderen. En dat deed ik dan helemaal fonetisch in mijn schriftje schrijven. Song, Song, ja. Blue. Ah, geweldig. Maar nu eerst op 62 Golden Earring met Back Home. Goed zo. Speciaal voor jou, Jack.

0: 61.
1: De lichten gaan uit. In de zaal verstomt het geluid en de mensen strekken zich, ieder voor zich, uit in hun stoelen. En daar is de muziek.

0: Song Sung Blue, hè?
1: Song Sung Blue.
0: Neil Diamond uit 1972. Ja, Arthur Droog die omschrijft het perfect. Hij komt uit Heemskerk en hij schrijft bij dit nummer die tekst, die melodie, die stem. Top. Ja, dan nu Tim, een kort hoorcollege.
2: Ja, muzikaal hoorcollege van Erik van der Meijden uit Noordwijk. Hij zegt het is een tijdloos nummer, dit nummer. Dat middels een innovatieve techniek, zeker voor die tijd, van tape loops een tsunami aan stemmen creëert. Waardoor een bijzondere muziekervaring ontstaat. Het is dromerig, prachtige zangstem, briljante ontkennende tekst. Terwijl uit alles blijkt dat de persoon in dit nummer hopeloos verliefd is.

0: deze is voor Rimmert, hè?
1: Ja, één van zijn twee.
0: En Rimmert heeft straks nog eentje. Die heeft echt een heel goed uur, dit, hè? Once Upon a Time in the West komt er zo meteen ook nog voor hem aan. Ja, en deze ook natuurlijk voor Marjolein. Al die andere mensen die op dit nummer hebben gestemd. Marjolein zegt, mijn Bowie-obsessie wordt met de dag echt groter. René zegt, geweldig, kleine teleurstelling. Ik ben Gerrit van Gerrit Dekstal, heeft de lijst niet gehaald.
1: Ach,
0: ja. Je hebt ook nog een mooi bericht, nieuwe luisteraar.
1: Ja, van Willy. Toevallig krijgen we een bericht. Hij zegt, wat een genot om naar deze lijst te luisteren. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik eerder deze week per ongeluk bij Radio 5 terecht kwam via de app. Ik dacht eerst Radio 2 aan te zetten, maar jullie hebben er een nieuwe luisteraar bij. Zo.
0: Nou. Dan speciaal voor deze nieuwe luisteraars zometeen mijn gebed. Eigenlijk ook het gebed voor Jos uit Roermond. Ik zie mezelf al in moeilijke tijden zitten in een kerk en mijn situatie overdenkend. Ik vind het gewoon een mooi nummer. En zeker, zegt hij erbij, het orgelspel van Feike Asma. Maar nu eerst ABBA met Fernando. Oh.

0: 1970, mijn gebed, D.C. Lewis en Letty Abbas uit Lisse. Die zegt, dit was mijn eerste zelf betaalde singeltje.
1: Oh.
0: Op nummer 56 in deze schitterende toplijst. Tim, jij hebt nog bij Vincent, Don McLean. Straks hebben we Wuthering Heights van Kate Bush, wat dan een schilderij is, hè. Ja. Maar bij Vincent komt ook heel veel binnen qua motivatie.
1: Zeker, en ook een heel mooi kort muzikaal hoorcollege van Ton Kallenberg uit Leiderdorp. Hij zegt, Vincent is een ontroerend eerbetoon aan Vincent van Gogh. De eenvoud van de muziek versterkt de kracht van de tekst. De stijl is akoestisch folk en singer-songwriter. En het nummer laat zien hoe muziek, kunst en menselijke kwetsbaarheid samen kunnen komen in een tijdloos meesterwerk.
0: En Mevie uit Den Haag wil ik nog even toevoegen. Die zegt, zelf schilder ik ook. Start.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Hij roept bewondering en afkeer op.
3: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
2: Nog steeds een stem in het publieke debat.
4: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
2: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Memphis Depay schiet.
10: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig

0: afkeer op.
1: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
0: Nog steeds een stem in het publieke debat.
2: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
0: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: Wie luistert, weet meer.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem
14: ja,
13: in,
14: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: En het is precies 3:00. Zometeen gaan we door met de Evergreen toplijst van de jaren 70. Maar nu eerst is het tijd voor het NOS Journaal met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Stefan. Nederland stuurt de luchtverdediging zijn commandofregat De Ruiter naar de straat van Hormuz. Het marineschip vaart op dit moment in Zuidoost-Azië, maar zet nu koers richting de golfregio. Betekent niet meteen dat het schip ook mee gaat doen aan een missie om de straat van Hormuz open te houden. Dat wordt later besloten, zei minister Yesilkus.
18: Nou, de missie moet vormgegeven kunnen worden en dat kan pas als we en weten wat de inhoudelijke deal echt betekent. Maar omdat het wel een hoopvolle beweging lijkt te zijn, hebben we overwogen en hebben gezegd, nou, laat dan De Ruiter terugkeren. Want als hij nu verder vaart dan Tokio, waar hij nu ligt, dan wordt het steeds moeilijker om het op tijd nog terug te halen voor een potentiële missie.
17: Eerder stuurde het kabinet al een mijnenjager naar de straat van Hormuz. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt vinden dat de overheid hen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd moet geven. Door nieuwe Europese regels krijgen ze die sinds vorige week niet meer. Dat hoorden ze van de IND. En ze vinden dat ze vanwege hun werkzaamheden een uitzonderingspositie verdienen omdat ze nu in Afghanistan gevaar lopen. Verkeersregelaars protesteren vanavond bij het gemeentehuis in Winschoten. Ze zijn klaar met de agressie waar ze mee te maken krijgen. Het gaat dan om scheldpartijen, verwensingen en soms zelfs aanrijdingen. Verkeersregelaars in de provincie Groningen zeggen dat ze steeds vaker met agressie te maken krijgen. Niet alleen daar trouwens. En ze denken dat het komt doordat mensen steeds ongeduldiger worden, zeker in het verkeer. En in Limburg geldt tot 7:00 code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met plaatselijke kans op overlast en schade door hevige windstoten. En vandaag begint in Landgraaf Pinkpop en daar moeten ze dus ook rekening houden met erg slecht weer, zegt het KNMI.
19: We zien wel dat veel evenementen op dit moment al geen doorgang hebben gevonden vanwege de hitte of andere maatregelen hebben getroffen. Pinkpop vindt natuurlijk wel plaats. Daar hebben we wel korte lijntjes mee, ook met de weerkamer. En dat soort grote evenementen hebben doorgaans ook hun eigen meteorologische dienst van een weerbureau. En daar hebben we ook goed contact mee over de waarschuwingen.
17: De weersverwachting voor het hele land. Veel zon, het is drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Ja, later vanmiddag ontstaan stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten.

0: veel regen in korte tijd. In Limburg zijn ze al en geldt daarom dus code oranje. Morgen is het zonnig. Aan de kust wordt het zo'n 23 graden. In Limburg komt de temperatuur weer boven de 30 graden.
1: Ik vind het zo mooi hoe je dat zegt, drukkend warm. Dan weet je direct, hè, ja, weten we precies waar we het over hebben.
0: Broeierig is ook zo'n woord.
1: Ja, of alles verzengend, maar dat gebruikt
2: drukkend, niet. Vind dat
1: drukkend warm. Eén vraagje, wat voordat je... Ja, we zien je zo meteen natuurlijk weer na de hollies, dacht ik, hè, Tim?
2: Ja, dat dacht ik ook. Ja,
1: na de hollie.
2: Ja, na de hollie. Ja.
1: In één woord, School van Supertramp.
0: Oeh, beetje eng eigenlijk.
3: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Stefan Stassen.

0: Dit is natuurlijk echt gewoon een meesterwerk. Maar dat moet je dus niet te vaak gebruiken. Dat wordt, want anders gebruik je het bij elke plaat. Ja, dit is een meesterwerk. En dit is, want in principe een evergreen is natuurlijk ook een meesterwerk. Maar het blijft persoonlijk, zeg jij altijd. Hè?
1: Is zeker waar, ja.
2: Toplijst van de jaren 70.
0: Ja, en nog 5 uur dan sluiten we deze reis door de onvergelijkbare jaren 70. Een decennium met veel gezichten. Lichthartig, verwachtingsvol, energiek, maar ook hard, donker en vol twijfel. Ik ben hier samen met Cor van de Voorproductie. Hier aanwezig ook Tim Dame voor de tijdwaarneming en de nodige achtergrondinformatie. Appjes die binnenkomen.
1: Ja.
0: Jij wou nog wat zeggen?
1: Ja, ik heb hier nog een heel hoorcollege van Tom Kallenberg over School Supertramp.
0: Ja.
1: Maar goed, is waarschijnlijk nu geen tijd voor. Dus ik heb een korte samenvatting.
0: We hebben nog 2 minuten spreektijd. Ja, dus.
1: Dat het toch even vat wat hij wilde zeggen. Hij zei, School is een indrukwekkende opening van een klassiek album en roept vragen op over conformiteit, vrijheid en persoonlijke ontwikkeling. De stijl is progressief rock met invloeden uit art rock.
0: Fantastisch.
1: Ja. Ja, en straks heb ik nog een afkondigend hoorcollege van Tom over het nummer Sympathy for the Devil.
0: Die moeten we erbij houden in de bus, de Medical Mystery Tourbus. Goed, we gaan zo meteen luisteren naar de prachtige, wie vindt dat niet mooi, Nothing Rhymes van Gilbert O'Sullivan. Maar nu eerst de favoriete band van de vriendin van Henk Wijzenbroek.
2: Terug naar de jaren 70. Dit is hem.

0: Ja, nummer 49, Sympathy for the Devil, The Rolling Stones. En Ton Kallenberg, die heeft ook weer een prachtig hoorcollege. Ik heb hier een korte samenvatting toch weer.
1: Ja, graag. Maar mooi hoor wat hij doet, Ton Kallenberg.
0: Zeker, hij schrijft, dit nummer is fascinerend vanwege de originele invalshoek. De geschiedenis wordt verteld vanuit het perspectief van de duivel. Ja. En de combinatie van ritme, tekst en provocatie maakt het tot een van de meest gedurfde rocksongs ooit.
1: Ton Kallenberg, die naam moeten we ergens noteren, want het is fantastisch. Op 49 in deze prachtige toplijst van de Evergreen Week van de jaren 70. Dan nog eventjes kijken. Ja, Bert wil ik even meepakken. Het is gewoon een algemeen mailtje. Maar hij zegt, wat een topzender toch die NPO Radio 5. Lekker, om 5 uur, een wijntje erbij. Zijn veel op vakantie geweest in deze tijd, maar toch nu blij dat we thuis zijn. Te warm buiten, dus lekker binnen genieten. En ik vind het zo mooi dat hij ook de tijdstip ook meegeeft. Om 5 uur gaat hij zijn wijntje drinken.
0: Dat is duidelijk. Ja, fijn.
1: Ik zou even ademhalen met z'n allen. En, want we gaan luisteren echt naar een, vind ik, een heel mooi en ontroerend nummer.

0: 47 in deze toplijst. Mississippi Pussycat, 1975. Lievelingsnummer van Kees Wijfjes. Wilma Nelemans, Vrolijk en Connie Palme. En nog veel en veel meer. Tim.
1: Appje binnen van Wichtje, die schrijft... Ik smelt in de tuin niet alleen van de hitte, maar ook van de geweldige muziek.
0: Ja.
1: En dan nog een van Job, die schrijft... Er zijn van die momenten dat ik nog ergens in de 30 ben. Maar ik ben zo blij dat ik in 59 ben geboren... en getuige mocht zijn van die prachtige muziek die toen is geschreven. Sinds 2023 heb ik in Spanje NPO Radio 5 ontdekt... en ik luister nergens anders meer naar.
0: Fantastisch.
1: Zo!
0: Geweldig. Ja, nu even aandacht voor Mia Verhagen uit Sint-Michielsgestel. Want zij omschrijft het lied dat we nu gaan draaien zo mooi. Ze zegt, het lied omschrijft de liefde en de emotie die ik voel voor een mooi klein meisje. Die veel te vroeg van ons wegging. Lenne, onze prachtige kleindochter. Speciaal voor jou, Mia. Songbird van Fleetwood Mac.

0: toch prachtig weer. Ja, en het is ook in één keer een film geworden. Want ik lees het appje daarbij. En de motivatie van Annelies Pelen uit Horst. Die is mooi en droevig tegelijk. Save the Last Dance for Me van de Cats uit 1977 op 45. Ze schrijft de laatste dans van mijn moeder. Dit is de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ja, Tim?
1: Ja, door naar Rob uit Apeldoorn. Die schrijft alles wat muziek de moeite waard maakt zit in dit nummer.
0: Welk nummer?
1: Nummer 44.

0: geestverruimend. Cor van Baal schrijft het uit Raamsdonk Sfeer. Nederlands fabrikaat van wereldformaat. She flies on strange wings. A golden earring. Zometeen op deze prachtige zender gaat de lijst verder met radiomagneet Corné Klein. En natuurlijk de onvergelijkbare Jan Paparazzi. Ja, Tim, dankjewel.
1: Ja, jij ook.
0: Nu eerst en daarna.
1: Ja, nu eerst op nummer 42. De mooiste wals van allemaal.
0: En daarna de Hollies.

Hoi jongens, ik kreeg van die mooie platen van jullie de rillingen op mijn rug. De kippenvel zat op mijn armen. Oh, ik zet de kachel even hoger in de vrachtwagen. Nou, bedankt. Fijne uitzending nog. Groetjes.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: En voorbij! Ja!
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
2: 1-0!
1: Morgenavond, Nederland-Zweden.
2: Met links in de goal!
1: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
3: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Morgenavond. Nederland-Zweden.
3: Op NPO Radio 1.
5: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
12: Hij roept bewondering en afkeer op.
13: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
12: Nog steeds een stem in het publieke debat.
14: Soms denken mensen dat hij...

0: www.nl.
1: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
6: Hij roept bewondering en afkeer op.
7: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
6: Nog steeds een stem in het publieke debat.
8: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
6: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is precies 4 uur en het Radio 5 NOS-journaal met Ewout. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Corné. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het bestand zou om 3 uur al zijn ingegaan. Rond die tijd werden nog wel explosies gehoord. Afgelopen nacht en ochtend waren er nog aanvallen in het zuiden van Libanon, waarbij doden vielen. Doordat de aanvallen in Libanon doorgingen, stond het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU moet worden afgedragen veel te hoog. Premier Jette is in Brussel voor onderhandelingen over de begroting en noemde de nieuwe meerjarenbegroting van 285 miljard euro per jaar gewoon niet goed. Volgens correspondent Arie Stemmerding zal er de komende tijd flink over worden gediscussieerd.
12: Elk land gaat vooral voor zijn eigen belang en elk land heeft ook nog eens een keer in zijn eentje de mogelijkheid om de hele begroting tegen te gaan houden. Dus één voorspelling kunnen we in ieder geval al wel maken. Vandaag gaan ze hier niet uitkomen. Reken maar op maanden vol discussie over het Europese geld.
11: De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Volgens de politie kunnen die verstopplekken overal zitten.
13: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem. In middenconsole, dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
11: De politie vond onder meer in het Brabantse Zevenbergen een werkplaats waar die verstopplekken werden ingebouwd. Sinds januari is het hebben en het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. En op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep. Dat zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, veel zon en drukkend warm, maximaal tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag ontstaan stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarom code oranje, maar volgens de buienradar is het noodweer daar nog niet aangekomen. Morgen is het zonnig, aan de kust wordt het zo'n 23 graden en in Limburg weer boven de 30 graden.
9: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Corné Klein en Jan Dirk.

0: evergreen toplijst van de jaren 70.
1: Ik zou bijna willen zeggen, waar zouden we zijn zonder de Cats, hè, in deze hitlijsten, toch?
2: Fantastisch, hè?
1: Fantastisch,
2: heerlijk.
1: Fantastisch. There Has Been a Time, opgestemd door onder andere Ineke, Suze, Herman en Petra. En veel mensen die associëren de Cats met de stem van Piet Veerman. Maar belangrijke factor achter deze band is uiteraard Arnold Muren. Hij schreef deze There Has Been a Time en ook de B-kant How Did You Feel kwam allemaal volledig uit zijn pen. Janneman, goedemiddag.
2: Goedemiddag Cornelis, goedemiddag luisterend Nederland. Goedemiddag zwetend Nederland, het is 32 graden in Hilversum. En dit zijn ze weer, de komende twee uur. Ons aandeel vandaag op vrijdagmiddag in de toplijst van de jaren 70. Heerlijk.
1: Wist jij trouwens dat de Duitse versie van dit liedje ook bestaat?
2: Nee.
1: Ja, er is een Duitse versie van.
2: Een Duitse versie van There Has Been a Time?
1: There Has Been a Time, ja. Ze waren super populair begin jaren 70. De Cats in Duitsland komt van het album Kannst du mir verzeihen? Oh nee, zo heet het dan in het Duits. En het komt van het album Katzenspiele.
2: En heb jij een fragmentje bij de hand? Dus
1: zeker, luister even. Luister even.
2: Oh ja.
1: Kannst du mir verzeihen? Geweldig, de Cats in het Duits. Een hele goede middag. We gaan beginnen.
3: Terug naar de jaren 70. Dit is hem, de Evergreen.

0: El Condor Pasa van Simon & Garfunkel. En daarvoor hoorde je een prachtig liedje van Eagles, Desperado. Een favoriet van Frans, Wim, Ilse en André.
1: Eén plaats hoger op 37 uit 1971, het najaar van dat jaar. Earth and Fire en Storm and Thunder. Gestemd op deze plaat onder andere door Willy, Marian, Robert, Jolanda en een aantal andere luisteraars van NPO Radio 5. Rob uit Apeldoorn zegt: een sterk ondergewaardeerd nummer dit. Het geeft mij altijd kippenvel. Storm and Thunder.

0: de Evergreen toplijst van de jaren 70.
1: Er is een appie binnengekomen van Paul. Paul die vraagt, hoezo ondergewaardeerd, Jan? Is dat door jou of door de radio? Ik geloof niet door jou, hè, want jij vindt het fantastisch.
2: Ik ben een ontzettend goede plaat, deze plaat. Ik was zelf 8 jaar, ik kan me nog herinneren. En wij luisterden thuis soms naar de radio natuurlijk. En ik kan me nog herinneren als kind dat Radio Veronica opstond in oktober of november van dat jaar, 1971. Met deze plaat uit de boxen. Het was donker, 4:15, zeg maar. En dat sfeertje, dat mystieke sfeertje, is mij altijd bijgebleven.
1: Jij vindt dus eigenlijk dat hij nog meer gedraaid had moeten worden.
2: Absoluut.
1: Dus echt ondergewaardeerd, ondergewaardeerd. Ik heb een bericht gekregen van Christel van Dijk Otto. En Christel schrijft het volgende. Mijn moeder Betty Otto was een van de allergrootste fans van NPO Radio 5. Ze heeft meerdere malen bij de arbeidsvitamine een lijstje aangevraagd. Ze wees iedereen op dit soort dagen met mooie toplijsten. En van haar hebben wij de liefde voor muziek meegekregen. Ze overleed op 16 december, onverwacht, 86-jarige leeftijd. Zoveel verdriet. En op haar uitvaart was veel prachtige muziek. Waaronder het volgende liedje van The Beatles. Ik zou het mooi vinden als ze nog 1 keer genoemd wordt bij Radio 5. Ik snap het als het niet gaat, maar dan weten jullie in ieder geval dat zij helaas niet meer kan luisteren. Daarom luister ik vandaag voor 2. Hartelijke groeten, Christel van Dijk Otto. En dit is dat liedje van The Beatles, The Long and Winding Road.

0: Creedence op Radio 5 en Who'll Stop the Rain. Dat is ook wel toevallig, want het zijn twee Creedence-platen achter elkaar, Jan. En de mussen vallen van het dak. Ik kijk naar buiten, de zon schijnt. En ik krijg net een pushbericht in mijn telefoon van in Apkoude, waar ik woon.
1: Ja.
0: Stopt het over een paar minuten met regenen. Ik zei, is het daar aan het regenen? Is er dus één bui boven het hele land?
1: En die is boven Apkoude.
0: Boven het pittoreske Apkoude, waar mijn kussens nog in de stoelen liggen.
1: Oh nee.
0: Hoe krijg je het voor elkaar? Er is volop gestemd op CCR, onder andere bij de volgende Have You Ever Seen the Rain? Door Hans, door Eddie, door Gerard en door Jasper. En Bart uit Schavenzanden zegt dat orgeltje dat steeds luider naar voren komt, dat is helemaal gaaf in deze plaat.

0: is de Evergreen toplijst van de jaren 70.
1: En Bart had helemaal gelijk over deze plaat. Bart uit Schavenzonde. Het orgeltje werd inderdaad steeds luider.
2: Steeds meer naar voren komen inderdaad.
1: Steeds meer naar voren komen. De volgende plaat vinden wij op nummer 33, Jan.
2: Ja, dat is ABBA met Eagle. En ABBA had afgelopen week een rechtszaak tegen een Nederlandse carnavalsgroep aangespannen, Corné. De Brabantse groep Kapotte Kachels en zanger René van Rooij hadden namelijk vorig jaar een parodie gemaakt op een oude hit van ABBA, Take a Chance on Me, met als nieuwe Nederlandse titel Dikke Pens. Ja, en ABBA houdt er niet van als hun liedjes opnieuw worden opgenomen, ook niet met een andere tekst. Dat willen ze gewoon niet. En daarom hebben ze Dikke Pens een tijdje geleden offline laten halen. En de Brabantse band Kapotte Kachels spande erop een kort geding aan tegen ABBA. En dat vond afgelopen week plaats. Er is nog geen uitspraak. Die komt op 29 juli. En die gaan we niet draaien. Take a Chance on Me. We gaan een andere plaat draaien van ABBA. Wel uit hetzelfde jaar als Take a Chance on Me. Uit 1978. Een plaat waarvan Anton Smeur uit Hogerheide zegt: ik draai deze plaat altijd weer als ik naar huis ging na een avondje stappen. En Gerry Kremers uit Weert zegt: ABBA, ja, dat is muziek uit mijn tienerjaren.

0: 31. En dat is een favoriet van onder andere Astrid, Ineke, Peter en Chris.
1: 30, één plaats hoger in de lijst vandaag. Neil Diamond uit 1971. Een plaat waarvan Brigitte uit Workum zegt: fantastische zanger, ik was bij zijn concert in het Ziggo Dome in 2017. Neil Diamond, I Am, I Said.
2: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: Geweldige plaat van Neil Diamond, I Am, I Said, genoteerd op nummer 30. We zijn dus begonnen aan de bovenste 30, Jan, van deze lijst.
1: Prachtig in de jaren 70.
0: Tot 8 uur vanavond, en dit is echt op 29 een favoriet van jou. Ik moet toch altijd denken aan de concertagenda.
1: Ja, het is 4:15, Corné, en vroeger op Radio 3 bij Veronica in de top 40 kwam om 4:15 altijd Kees Baars, de man van popkrant Oor, met Lex Harding praten over de popconcerten in Nederland. En dat gebeurde altijd op deze muziek. En nu is het 4:15, en kijk eens wat je hoort op NPO Radio 5.
0: Het kan geen toeval zijn. Er is opgestemd door Jos uit Roermond, vindt het echt een geweldig nummer. En ook door Willem uit IJsselstein. Eigenlijk de beste song van Supertramp.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die bakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer

0: onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: In Opium op Oerol zijn te gast hartsvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwkje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland...

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: De tijd gaat snel als het gezellig is. Het is 5 uur en dit is het nieuws met Ewout. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een meisje van 15 dat is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. En niet veel later werd het meisje van 15, de dochter van het gezin dus, aangehouden. Israël en Hezbollah hebben per direct een staakt het vuren afgesproken, melden internationale media op basis van bronnen. Het akkoord zou om 3 uur zijn ingegaan, maar in de praktijk merken Libanezen er nog weinig van, zegt correspondent Daisy Moore.
6: Er is hier inmiddels best weinig vertrouwen in de betekenis van het woord staakt het vuren. Het afgelopen uur zijn er in Zuid-Libanon ook weer luchtaanvallen geweest, toen het dus al was ingegaan. Dus dat kunnen toch maar weinig mensen hier heel erg serieus nemen inmiddels. En echt een beetje het gevoel van eerst zien, dan geloven.
5: En ook vannacht en vanochtend waren er nog aanvallen in het zuiden van Libanon met tientallen doden tot gevolg. Door de aanvallen stond het akkoord tussen de VS en Iran onder druk. Een einde aan het geweld in Libanon was onderdeel van het akkoord en een eis van Iran. Het kabinet besluit later dit jaar waar 2 nieuwe kerncentrales moeten komen. In de Eemshaven in Groningen of in Terneuzen in Zeeland. Alle andere opties zijn afgevallen. Het kabinet baseert zich bij de keuze onder meer op een rapport van netbeheerder Tennet. Die oordeelt dat de Eemshaven en Terneuzen de enige plekken zijn waar het technisch kan. In Terneuzen in ieder geval zijn de meningen daarover verdeeld.
7: Ik heb er geen probleem aan mee. Doe die verdwijnt alles, dus ja, laat dan maar iets terugkomen.
8: Nee, het kost heel veel geld. En over 25 jaar is pas operabel, heb ik begrepen. Er zijn zoveel andere manieren om aan groene energie te komen.
9: Er komen veel technische mensen bij. Misschien blijven er dus wat meer jongeren in de streek.
10: Maar de nadelen, ja, als er iets gebeurt, dan ben je wel de klos, zeg maar.
5: Overigens is het volgens Tennet technisch gezien het beste om voor de Eemshaven te kiezen. Maar in Groningen zijn de meeste politici tegen. Uitgebreid weerbericht. Op veel plekken drukkend warm. Van 28 graden aan zee tot plaatselijk 35 in het zuidoosten. En vooral vanavond is er kans op stevige onweersbuien met mogelijk hagel, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd. In Limburg geldt daarom code oranje vanwege het aankomende noodweer. Morgen op de meeste plaatsen droog en afwisselend zon en wolken. Het wordt dan 23 graden aan zee en 31 in het zuidoosten. En ook de dagen daarna zonnig en erg warm zomerweer.
3: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Corné Klein en Jan Paparazzi.
11: De Evergreen Week van de jaren 70. NPO Radio 5.
12: 28.

0: toplijst van de jaren 70.
1: Goedemiddag, 11 minuten over 5 geworden met Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. De groep van en met Michael Lee Day. Hij had een bijnaam, dat was Meatloaf. Dat was een beetje een stevige man, vandaar die bijnaam vanwege zijn gewicht. En het liedje gezongen door Ellen Foley. Hè. Zij zat niet in de videoclip, nee. Nooit op het podium, maar wel gezongen door haar.
2: Dat was Carla De Vita die we zagen in de clip.
1: Ja, ja, precies, dat heb jij weer goed. Je hoorde nummer 28 in de Evergreen toplijst van de jaren 70. Tot 6 uur Jan en Corné. En daarna gaat tot 8 uur de lijst gewoon door. En dit was een favoriet van Berend Okma uit Balk. En ook van Cynthia uit Almelo. En er komt een appje binnen van Jannie het Harde, Meatloaf. Zo'n ongelooflijk goed nummer. Natuurlijk opgestemd en zo vaak helemaal mezelf op uitgeleefd. Ik wil er niks van weten. Het staat hier in de app, ik wil het verder niet weten. Zit je lekker te luisteren, misschien wel buiten, hè, met een drankje erbij.
2: Helemaal niet ondenkbaar, Corné, want het is fantastisch weer in Nederland. En laat die platen lekker over je heen komen. Haal die herinneringen op. Het zijn fotografische momenten vaak. Een stuk muziek van jaren geleden, wat je misschien lang niet gehoord hebt. Ineens staat die in de lijst vandaag op NPO Radio 5. En je bent weer terug in die tijd.
1: Perfecto. Zit je dus te luisteren, lekker aan het genieten. Laat het even weten via de app NPO Luister.
0: NPO Radio 5. De

0: uur vanavond. De mooiste jaren 70 muziek ooit gemaakt. Is de Evergreen toplijst van de jaren 70.
1: De Cats hoorde je rock'n'roll. I gave you all the best days of my life. En dat is een favoriet van Marcel, Peter, Thea en Ineke. En daarvoor hoorde je nog Kajak met Ruthless Queen. Er komt nog een appje binnen zo van geinig die klemtoon op Ruthless. Want het is eigenlijk Ruthless, maar ze zingen Ruthless Queen.
2: Oh, grappig ja, inderdaad, ja.
1: Jaren een soort van discussiepunt. Volgende plaat vinden we op nummer 25.
2: Ja, Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. We gaan terug naar het najaar van 1972. Op deze plaat is onder andere gestemd door Hans, Willy en Etienne. En dit was de eerste grote hit van Creedence Clearwater Revival. En het is een cover van een liedje van Screaming Jay Hawkins uit 1956. Klein stukje. Spell on you. Hoor je het? Origineel dit, hè? Because you're mad. Ja, en John Fogerty hoorde dit en die dacht, ja, dat kan ik ook wel, maar dan op mijn eigen manier. En tijdens de opname, Corné, van deze versie van Creedence Clearwater Revival werd er overigens flink gedronken, waarna de sessie compleet ontspoorde en je hoort het echt terug zometeen in het tweede deel van deze single, als die helemaal losgaat, als die helemaal open gaat, Because You're Mine. Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You op nummer 25 in de Evergreen Week van de jaren 70.

0: Clearwater Revival en I Put a Spell on You op NPO Radio 5. Genoteerd op nummer 25 en dat brengt ons bij een liedje, een echte parel van een klein kwartiertje, Jan.
1: Ja.
0: Het is een minuutje of 14, geloof ik.
1: Iemand koffie?
0: Iemand koffie, thee, limonade, het kan allemaal. 24 is voor Pink Floyd en Shine On You Crazy Diamond.

0: Luc, Remco, Hans en Paulien. En Tom Kallenberg uit Leiderdorp zegt: dit nummer is een monument voor creativiteit, vriendschap en verlies. En Ed uit Varsseveld, die is hartstikke kort. Magisch uitroepteken, zegt hij.
1: 23, één plaats hoger. Queen uit de jaren 70 en Love of My Life. Een plaat waarvan Marie-Thérèse Spijker uit Tilburg zegt: mijn man was een superfan van Queen en hij was mijn love of my life. Helaas is hij op 59-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Ik denk nog iedere dag aan hem. En J.R. Besseling uit Bergen op Zoom zegt: een nummer wordt gekozen omdat het je aanspreekt. Je wordt er vrolijk van, het emotioneert me. Een melodie, tekst, de uitvoering, de emotie van Queen. Love of My Life. Op nummer 3.

The Moody Blues and Question, genoteerd op nummer 22 in de Evergreen toplijst van de jaren 70. Vandaag op Radio 5 tot 8 uur. Zometeen met Simone. Zij doet de laatste twee uurtjes van deze toplijst. En dit was een favoriet van Anke, Rick en Hans. De vraag in het nummer is niet één specifieke vraag. Het gaat om alle grote levensvragen tegelijk. Waarom oorlog? Waarom haat? Waarom begrijpen mensen elkaar niet? Dat is nog steeds één groot vraagteken. The Moody Blues, Question. 21 is voor The Doors, Riders on the Storm.

0: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
1: In Opium op Oerol zijn te gast hartvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwkje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: De hele dag door.
11: Update uit Amerika, Canada en Mexico.
13: Memphis Depay schiet.
12: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
11: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
16: Goedenavond, Simone. Meisje van 15 dat gisteren werd opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van een dubbele moord. Ze blijft vastzitten en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Voor buurtbewoners is er slachtofferhulp. Volgens de burgemeester doen er veel verhalen de ronde en ze vraagt om terughoudendheid.
17: Wat je gewoon niet wil in dit soort situaties, volgens mij wordt niemand daar beter van, dat er allerlei beelden komen en verhalen komen en speculaties komen. Je wil natuurlijk gewoon weten hoe het zit. En dan weten we gewoon uit ervaring dat een onderzoek het beste gedijt in wat rust en wat ruimte. Hoe frustrerend dat soms ook is, hè, want ik snap met u, heb ik ook het liefst vandaag al alle antwoorden, maar het vergt helaas wat meer tijd.
16: Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat die daar niet zou komen. Het provinciebestuur is boos.

0: op knm.nl.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
4: Goedenavond, Simone. Meisje van 15 dat gisteren werd opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van een dubbele moord. Ze blijft vastzitten en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Voor buurtbewoners is er slachtofferhulp. Volgens de burgemeester doen er veel verhalen de ronde en ze vraagt om terughoudendheid.
5: Wat je gewoon niet wil in dit soort situaties, volgens mij wordt niemand daar beter van, dat er allerlei beelden komen en verhalen komen en speculaties komen. Je wil natuurlijk gewoon weten hoe het zit. En dan weten we gewoon uit ervaring dat een onderzoek het beste gedijt in wat rust en wat ruimte. Hoe frustrerend dat soms ook is, hè, want ik snap met u, heb ik ook het liefst vandaag al alle antwoorden. Maar het vergt helaas wat meer tijd.
4: Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat die daar niet zou komen. Het provinciebestuur is boos dat de Eemshaven nu toch weer in beeld is.
6: Nou, we hebben gewoon afspraken gemaakt met het Rijk als het gaat om eerherstel van Groningen. En die worden op deze manier niet nagekomen. En dat betekent dat Groningen wederom een tik op de neus krijgt. En dat doet iets met het vertrouwen. En dat vertrouwen is broos. En dat willen we graag juist opkrikken. En op deze manier gaat dat niet gebeuren.
4: Het kabinet neemt later dit jaar een besluit over de locatie. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. Het verbod werd ingesteld nadat een aantal honderden die er hadden gezwommen ziek werden en doodgingen. Onderzoek leverde niets op. De omgevingsdienst adviseert wel om goed op te letten op verkleuring van het water en of dode vissen. En de KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen speelt Oranje in die Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden. Het wordt er zeker 34 graden, wat in combinatie met een hoge luchtvochtigheid nog warmer aanvoelt. Deze Amerikaanse weervrouw heeft speciaal voor de Nederlandse fans tips, waaronder drink niet alleen bier, maar ook water.
7: Try to do maybe a beer, a water, another beer, another water, and if you can, wear lightweight clothing. And you can even use an umbrella, not for the rain, don't worry about that, but for the heat. Have fun everyone, and go Netherlands!
4: Yay. Nou, het weer in Nederland dan. Een beetje. Het weer in Nederland, ook drukkend warm met vanuit het zuiden enkele buien. Vooral vanavond stevige buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen vrijwel droog met geregeld zon. Het wordt 23 graden aan zee tot 31 in Limburg.
1: De Evergreen toplijst van de jaren 70. Simone Walraven.

0: Evergreen Toplijst van de jaren 70.
1: Ja, goedenavond. Van harte welkom. Dit is het summum van de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Bij elkaar gestemd door jullie, de trouwe Radio 5 luisteraars. Heel veel dank daarvoor. De Beach Boys hoorde je net op nummer 20 met Tears in the Morning. Gestegen dit jaar met maar liefst 112 plekken. Zo! We hebben nog 19 plaatjes te gaan, waaronder 5 Nederlandse producties. En we stuiven meteen door met een heel bijzonder liedje van John Lennon. Met de boodschap: als je vrede wilt, dan moet je het je eerst voorstellen.

verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Hans Halsema, Voor haar uit 1977. En volgens Jolande Boons Hagoort is dit het ultieme liefdeslied. Ze schrijft dat ze iedere keer rillingen over haar rug krijgt wanneer ze het hoort. En Ellie uit Middelburg zegt, als iemand dat van je zou zeggen, dat zou helemaal fantastisch zijn, toch? Zo is het. Op nummer 17 vinden we Rob de Nijs met zijn hoogste notering in deze Evergreen toplijst. En naamgenoot Rob Beretti uit Haastrecht schrijft dat hij naar meerdere concerten van Rob de Nijs is geweest. En dat hij zondag naar Ahoy Zing de Nijs gaat. Rob, ontzettend veel plezier. Hier is hij met Het werd zomer.

Dire Straits. Sultans of Swing, met 5 plekken gestegen dit jaar naar nummer 16. En voor Leo Sinkeldam was dit zijn eerste kennismaking met de band. En hij schrijft: ik werd omvergeblazen door dit nummer. Voor altijd een top evergreen. Een monument van een plaat koesteren. Dat doen we, Leo. We gaan door met een liedje dat de allerbeste gitaarsolo ooit heeft. Althans, volgens Jos, Marja, Anton, Lisbeth, Peter en Jan. Maar er zijn vast nog wel meer mensen die dat vinden, want ze staan niet voor niets op nummer 15. Pink

0: Een dubbele dosis Pink Floyd, Wish You Were Here. Met 6 plekken gestegen naar nummer 14 in de Evergreen toplijst van de jaren 70 dit jaar. En Jaap laat weten, we hebben allemaal wel een Wish You Were Here persoon. Pieter uit Oudenbosch bijvoorbeeld denkt altijd aan zijn overleden dochter. En Harma uit Sappemeer schrijft dat al haar gekozen nummers een eerbetoon zijn aan haar broer. Mooi. Vinden wij Wim Sonneveld en het dorp. Jawel, en het is heel mooi om te lezen hoeveel mensen in gedachten terugkeren naar zijn of haar dorpen bij dit liedje. Leo Jansen uit Arendonk bijvoorbeeld zit meteen weer in de tuin van zijn vader. Ans uit Almere is weer terug in Kortenhoef. En Mavie uit Den Haag denkt aan haar dorpje Reewijk.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Wat een topplaat blijft dit toch. En dat vindt Jack uit Volendam ook. Dit was zijn allereerste single. Hij is inmiddels 62 en hij vindt het nog steeds even geweldig. Op 11, de Eagles. Met één plekje gestegen. Met The Last Resort.

Eagles and The Last Resort van het album Hotel California. En daarmee zijn wij beland in de top 10 van de Evergreen toplijst van de jaren 70. En net als vorig jaar vinden wij daar Queen met Bohemian Rhapsody. He's

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: In Opium op Oerol zijn te gast hartvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwkje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
0: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: En voorbij! Yeah!
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
2: 1-0!
1: Morgenavond, Nederland-Zweden.
2: Met links in de goal!
1: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
3: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Morgenavond, Nederland-Zweden.
3: Op NPO Radio 1.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 7 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar wordt er een besluit genomen over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
8: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
7: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden uitspraken zijn van de Amerikaanse president Trump. Volgens Italiaanse media zei Trump tijdens de G7-top uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan nadat zij hem daarom had gesmeekt. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. En het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almere Strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er gezwommen hadden ziek werden en dood.

0: echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
1: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
0: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden uitspraken zijn van de Amerikaanse president Trump. Volgens Italiaanse media zei Trump tijdens de G7-top uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan, nadat zij hem daarom had gesmeekt. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. En het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almere strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er gezwommen hadden ziek werden en dood gingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer nog, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Simone Walraven.
3: NPO Radio 5 9.

weken gestegen naar nummer 9 dit jaar. En daarmee heet ik je van harte welkom bij de apotheose van de Evergreen Week van de jaren 70. Toplijst samengesteld door onze luisteraars. Fijn dat je erbij bent. De NPO Luisterapp loopt vol met de mooiste verhalen bij de muziek. Heel veel dank daarvoor. En op nummer 8 vinden we een liedje dat Arno Bos uit Nieuwegein omschrijft als hemelse zang, hemelse melodie. Nou, hij heeft het dan ook over samenzang van het hoogste niveau van Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

buren. Maar, schrijft Angelique, mijn moeder verdedigde mij altijd en zei dat ik op die manier even kon bijkomen van de dag. En als ik er nu over nadenk, had ze gelijk. Soms heb je muziek nodig om alles even van je af te zetten. En zo is het. We gaan door met de hoogste notering van de Beatles dit jaar op nummer 6.

0: way to heaven.
1: Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Niet uitgebracht op single in 1971, maar wel mooi een evergreen van de bovenste plank. Door met de nummer 4, Golden Earring, Radar Love.

The Cats op 3 met de hoogste van maar liefst 9 noteringen in deze Evergreen toplijst van de jaren 70 dit jaar. One Way Wind. En van Volendam gaan we snel door naar Duitsland. Want nummer 2 vinden we doel.

Peter Maffay en Doe. En dat brengt ons bij de nummer 1 in de Evergreen toplijst van de jaren 70 van het jaar 2026. Gekozen door jullie, de geweldige Radio 5 luisteraars. Heel erg veel dank voor het stemmen, voor het delen van zoveel herinneringen en uiteraard voor het luisteren. Blijf gekluisterd voor een gezellige afterparty zometeen met Jeroen Snel. En hier is jullie prachtige nummer 1, The Eagles en Hotel California.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ik heb mensen pijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Hij roept bewondering en afkeer op.
12: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
11: Nog steeds een stem in het publieke debat.
13: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
11: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente het Hoge Land waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt-het-vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swolfs werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
20: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

The Rhinestone Cowboy, Clem Campbell, 1975. Bijzonder verhaal hangt eraan vast. Tijdens een tournee door Australië hoorde Glenn dit nummer voor het eerst. Hij kocht een cassettebandje met dat nummer erop. Hij draaide het keer op keer en terug in Amerika zei hij tegen zijn platenbaas dat hij de perfecte song had gevonden. En die platenbaas die antwoordde, nou mooi, ik heb ook een heel leuk liedje voor jou. En het bleek precies hetzelfde nummer te zijn. En Glenn die zag dat als een teken. En we openen met Casey en de Sunshine Band uit 75 ook met That's the Way I Like It.

Zo is het. De muziek swingt door je lijf vanavond. Leuk dat je luistert. Arjan en ik zijn bij jou tot 11 uur. En samen luiden wij zo'n beetje dit tropische weekend in. Zeer hoge temperaturen. Ik vond het zo begin van de avond toch wel een beetje klef worden. Ik denk gauw naar de studio, gauw naar de airco. Heerlijk. Nou, laat even weten hoe jouw avond verloopt. Misschien heb je wel heftige onweersbuien boven je. We zijn benieuwd hoe het met jullie gaat in den landen. Ja, het is het slotstuk, hebben we zojuist gehoord natuurlijk, van de Evergreens uit de jaren 70. De Evergreen toplijst hadden we. Net Simone Walraven met de nummer 1, de Eagles. En daarvoor natuurlijk Peter Maffay met de nummer 2, Doe. Maar ook, wij gaan ons toch wel een soort begeven in de jaren 70. Of een soort, ik zou zeggen alleen maar. We organiseren hierbij een soort afterparty. Dus ik hoop dat je dat leuk vindt. En heb jij nou een nummer gemist in de toplijst van vandaag? Nou, laat het ons weten. Misschien kunnen we jou alsnog blij maken. Dus heb je een nummer gemist vandaag in de toplijst van de Evergreen... uit de Evergreen-lijst uit de jaren 70? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Gaan we voor nu naar China Groove. Een verzonnen plaatsje met een excentrieke sheriff die rondliep met een samurai zwaard. En jaren later bleek het echt te kloppen. En zo hebben ze een nummer gemaakt, de Doobie Brothers, dat op waarheid gebaseerd is. Hier is China Groove, 1973.

Ja, Masada met The Latin Dance 1978. Het is de avond van 5 vanavond met de afterparty. En we roepen jou op om verzoekjes in te dienen, maar dan wel nummers die vandaag niet in de toplijst van de jaren 70 stonden. Dus heb je een nummer gemist, jouw favoriete nummer, misschien wel, laat het ons weten en dan kunnen we dat verzoekje mogelijk inwilligen. Nou, Maurice die appte ons op de app van NPO Luister en hij miste dit nummer. Kraftwerk. Een autobaan. 1974.

Edith Piaf heeft in 1946 succes mee, maar voor Grace Jones duurt het even voordat La Vie en Rose aanslaat. Ze neemt het maar liefst vier keer op single, 1977. Nou, dat is het jaar wat voor ons geldt vanavond, de jaren 70. Maar ook in 1980, 1982 en 1985. En in 1983 bereikte de single in ons land de top 5. En daarvoor een verzoek van Maurice Kraftwerk, Autobahn 1974... omdat dat nummer ontbrak in de toplijst van vandaag uit de jaren 70. Nanine, die komt met Pussycat, een smile. En inderdaad, Nanine, en we hebben het gecheckt... ook dit nummer kwam niet voor in de Evergreen toplijst van de jaren 70. Daarom speciaal voor jou, Nanine, Pussycat. We gaan naar 1976.

0: De Tramps, Hold Back the Night 1976. En voor het hele zonnige nummer Beats Baby, First Class 1974. Arjan, jij volgt het nieuws vanavond en je zag ergens code oranje in Nederland.
1: Ja, het zuiden, hè, Limburg, zit in de gevarenzone.
0: Ja.
1: In die zin, gevarenzone, maar bomen kunnen omwaaien.
0: Daar is het heftig.
1: Je bent net onderweg. Ja, ja. En, nou, eerder zou het ook in het midden van het land zijn. Dat valt nu wel weer mee. Maar nee, Zuid-Holland wordt nu de kustlijn.
0: Oké, daar trekt het over.
1: Het verandert eigenlijk per half uur.
0: Je weet niet waar je aan toe bent.
1: Dus kijk naar de buienradar.
0: Jij bent op de fiets.
1: Ik ben op de fiets.
0: Ja, maar het is niet heel ver.
1: Nee, maar dat is ver genoeg om even flink nat te regenen.
0: Dat dacht ik. Nou, de jaren 70. We hadden vandaag de toplijst natuurlijk, de Evergreen toplijst jaren 70. We vroegen jou, welk nummer miste je? Jouw favoriet? Nou, er wordt heel veel, echt zonder overdrijven. Er wordt heel veel gereageerd. Volgende nummer op verzoek van Dick Muntendam. Hij schrijft van mijn lijst van 20 nummers. Hebben 11 nummers mijn lijst niet gehaald. En toch zijn er pareltjes. Nou, dat kan Dick. Onder andere Let It Grow van Eric Clapton. Whatever Gets You Through the Night van... staat er niet bij. En dan Jealous Guy, John Lennon. Nou, die vonden we mooi om te gaan draaien, Dick. Dick Muntendam, ik hoop dat je alsnog blij bent met deze 12e plaat op deze dag uit jouw lijstje dan. Hier is die. Uit 71, John Lennon.

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik groot fan ben van Connie van der Bos. Oma Arie, 1976. En ja, dat andere nummer van haar is echt mijn favoriet. In Den Haag, daar is een laan. Kan ik niet vaak genoeg horen. En ontroert me zelfs een beetje soms, omdat je je zo herkent in die teksten. Connie van der Bos dus. Ja, we krijgen heel veel verzoekjes binnen. Sorry als we niet alles kunnen behandelen. Maar ja, blijkbaar zijn er gewoon uiteraard heel veel nummers, heel veel favoriete nummers van jullie niet gedraaid vandaag in de toplijst van de jaren 70. Zoals een verzoekje nu van Jan. Jan, jij zit in Montreal, Canada. Ik weet dat je vaak luistert. Dank daarvoor, hè. Jij schrijft, hi Jeroen, van mijn lijstje is alles gedraaid, behalve één nummer. En dat is van Mari Trini. Ik denk dat het uit 1970 komt, met het gelijknamige nummer van het album Amores. Het is zo mooi, maar het heeft het niet gehaald. Zou je het kunnen draaien? Groetjes uit Montreal. Natuurlijk Jan, wij gaan Mari Trini voor jou draaien. Iconische Spaanse singer-songwriter. Ze werd in de jaren 70 en 80 eigenlijk een van de meest geliefde popsterren van Spanje. Geliefd om haar intense, melancholische stijl en haar intieme teksten en rauwe stem, die haar de bijnaam de Spaanse Edith Piaf opleverde. 1970. Het kan het en het mag. Amores, hier is Mari Trini.

Sweeter 1971, Funny Funny. Stond niet in de lijst vandaag. Fox on the Run, dat stond erin. En ja, de groep Sweet werd ooit in Londen opgericht in 1968... en pionierde een beetje en experimenteerde met bubblegum pop, glam rock en stevige hard rock, op het podium overigens gehuld in extravagante kostuums. Ja. En voor Sweet hoorde je de Jackson 5, Doctor My Eyes, 1973... en daarvoor verzoek van Jan uit Montreal, Amores van Marie Trini. Ja, dit zijn de klanken van George McRae, de Amerikaanse soulzanger. Een beetje disco-vibes al voor de Friday Night Fever, die we precies over, nou het zal het zijn, 40 minuten gaan starten hier op NPO Radio 5. Hier is Rock Your Baby uit 74. Oh.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: En voorbij! Yeah.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
2: 1-0.
1: Morgenavond, Nederland-Zweden.
2: Met links in de goal!
1: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Morgenavond, Nederland-Zweden.
0: Op NPO Radio 1.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere trein botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie aan persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van de slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als onbekend 17e-eeuws tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
11: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
10: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

De eerste solo-hit. En daarvoor maakte hij van 1972 tot 1976 deel uit van de Edgar Winter Group. En dit is dus zijn grote doorbraak als solist. Instant Replay uit 1978.

Harpo. Natuurlijk, we kennen Harpo nog wel. Eendagsvlieg. Met zijn Movistar 1975. Het gaat over iemand die denkt dat hij een grote filmster is. Terwijl hij eigenlijk in een tv-commercial heeft gespeeld. En op de achtergrond in het refrein, zij, hoor je Annie Vriet van ABBA. Leuk toch? Welkom terug bij de Avond van Vijf. Fijn dat je luistert. Straks gaan we los in de Friday Night Fever, zo rond 9:30. Dan gaat de dansvloer open. En jouw favoriete dansplaat uit de jaren 70 is welkom. De jaren 70, toen wij allemaal nog jong waren en op vrijdagavond de plaatselijke discotheek onveilig maakten. Of in dat gezellige klasseavondje stilletjes in een hoekje stonden. En stiekem verliefd waren op een jongen of een meisje uit de klas. Het is ons allemaal ongetwijfeld overkomen. Laat even je favoriete dansplaat achter op de app van NPO Luister. En sowieso mag je ook een verzoek doen van een jaren 70 nummer dat je vandaag hebt gemist in de toplijst van de Evergreen toplijst uit de jaren 70. Misschien heb je een aantal nummers van je lijstje teruggehoord, maar misschien ook een belangrijk en favoriet nummer niet. Laat het ons weten, dan gaan wij dat proberen goed te maken. Dan Hartman, hij had zomaar een goede kandidaat kunnen zijn voor de Friday Night Fever van straks. Waren het niet dat we hem nu al draaien met Instant Replay, scoorde Dan Hartman. In 1978

Don't Go Breaking My Heart 1976. Twee grootheden, Elton John en Kiki Dee. Ze namen het nummer niet tegelijk op. Elton was in Canada, in Toronto, en dook daar de studio in. En daarna werden de tapes naar Londen gestuurd voor de versie. De stem van Kiki Dee. Maar Elton die had Kiki's partijen alvast ingezongen, zodat ze precies wist waar ze moest gaan zingen. En dat had hij met een heel hoog stemmetje gedaan. Nou ja, beide vonden het naar eigen zeggen behoorlijk grappig. Leuke anekdote. Ja, veel verzoekjes als het gaat om de nummers die je miste in de toplijst vandaag van de jaren 70. Jean uit Maastricht, die schrijft Ik mis de ik mis het nummer van Bonnie St. Clair. Eigenlijk haar start van haar carrière. I Won't Stand Between Them. Prachtig nummer van Peter Koelewijn met een mooie Bonnie. Het was het lievelingsnummer van mijn onlangs overleden vrouw. Jean uit Maastricht met de groeten. Jean, bedankt voor je bericht. We gaan het uiteraard voor je draaien. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. En dat het je terugneemt naar 1970. De doorbraak inderdaad van Bonnie St. Clair. En in 1982 bracht ze het nummer nog een keer uit. Het nummer vertelt het verhaal van een pijnlijke keuze. Een zangeres die haar geliefde loslaat. Bonnie St. Clair, 1970. I Won't Stand Between Them.

Steely Dan 1973. Wheeling in the Years. En daarvoor Bobby Sinclair 1970. En een prachtige uitvoering van I Won't Stand Between Them. Onlangs gaf ze nog een interview en daarin zei ze dat het geluk haar eigenlijk zomaar was komen aanwaaien. En dat ze nooit echt op zoek was naar grote successen en heel veel roem. Nou, bekend, dat werd ze in ieder geval. Een volgend verzoek komt van, eens even kijken, Maarten. Hoor Jeroen, later uitgebracht door Albert West in de jaren 70. Tell Laura I love her. Inderdaad, het origineel is van Ray Peterson, 1957. Maar Albert West deed het in de jaren 70 nog eens een keertje over. 1973 om precies te zijn. Het gaat over een stokoude race, een autorace. Mooi verhaal en mooie muziek. Ga zo door. Nou, dat gaan we doen. Speciaal voor jou dus, Matte, hier is Albert West. Tell Laura, I love her.

Ja, hij blijft heerlijk gewoon. Ik wil hem tot de max draaien, maar hij houdt nu echt zo'n beetje op. 1970, toen mijn vaders house Les Humphrey Singers. In 68 al geschreven door de Amerikaanse pianist Hawkins. Voor zijn gospelgroep, de Edwin Hawkins Singers natuurlijk. Het is 10:01. Ja, we gaan terug naar de dansvloer van vroeger. En hebben we jouw hulp bij nodig. Want op welke plaats ging jij vroeger helemaal los? Schuifelde je voor het eerst misschien wel met je toenmalige vriendje of vriendinnetje? Of misschien was je helemaal niet zo'n danser en stond je stilletjes met een glaasje prik in de hoek te kijken? Nou, hoe dan ook, we horen graag wat jouw favoriete dansnummer was. In de jaren 70, daar gaat het om vanavond. Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Wat was jouw favoriete dansplaat in de jaren 70? Waar ging jij destijds helemaal op los op vrijdagavond in de plaatselijke discotheek? Laat het ons weten. Nou, we brengen de stemming er goed in met Patrick Hernandez. Natuurlijk, 1979. Ik zie mezelf weer gaan. Gek is dat. Born to be Alive.

Lekker toch? 1974 en Rock the Boat van de US Corporation. En inderdaad, hier kon goed op gedanst worden. De avond van 5:08 met de Friday Night Fever. En dan kan Tavares niet ontbreken met Heaven Must Be Missing an Angel. Dat is ook op verzoek van Ellen. Ellen zegt, goedenavond, wat een heerlijke week was dit. De week van de jaren 70. Zoveel herinneringen komen terug. Wat een fijne muziek in dit tijdperk. En ik was en ben nog steeds een disco-muziek-liefhebber. Vandaag één plaat gemist, helaas, schrijf je. Deze dus, Heaven Must Be Missing an Angel. Misschien is er gelegenheid hem alsnog te draaien. Nou, dat gaan we doen, Ellen, voor jou. Tavares uit 1976. Ik zou zeggen, zet hem harder. En voetjes misschien heel even van de vloer.

0: ook echt die Friday Night Fever met Yvonne Elliman. If I Can't Have You, 1978. Marianne laat een verzoekje achter op de app van NPO Luister. Ja, disco dansen op het nummer van The Manhattans, inderdaad. Kiss and Say Goodbye met de soulbroek aan, Marianne. Ik zou zeggen, nou, laten we het nog een keer doen. We gaan terug daarmee naar 1976. En even lekker in die slow mood.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Kiss and Say Goodbye, Manhattan, over twee geliefden die bezet zijn. Allebei al een relatie hebben. Dus het ging niet en daarom maar een goodbye, 1976. Marjan, ik hoop dat ik jou er een beetje plezier mee heb gedaan. Hier een schuifelplaat was het eigenlijk, hè? We gaan eens even kijken, Arjan. Het ontweert hier en daar, code oranje in een aantal provincies.
1: Mensen sturen ons foto's.
0: Ja, dat is mooi.
1: Waaronder Mario Echthuizen, en die woont in Hoogerheide. Hoogerheide ligt linksonder in Nederland, in de buurt van Ossendrecht, ja. Bergen op Zoom. Ja. Nou, dat is een enorme wolkenpartij, dreigend. Ik denk dat het daar inmiddels al hard aan het regenen is. Martien, die zit in Ketel, dat ligt bij Vlaardingen. Een soort oranje-rode lucht.
0: Mooie foto.
1: Ja, prachtige foto. Rini en Gerrit vanuit Kijkduin, hè, bij Scheveningen. Dat ziet er nog uit als een zonnetje wat gewoon ondergaat.
0: Prachtig.
1: Maar dan Miranda, die woont in Monster. Een bijna roze lucht. Echt een beetje onwerkelijk wat Miranda stuurt. En dat is, er gaat natuurlijk veel gevaar van uit, laten we wel zijn. Maar het is ook wel een bijzonder natuurfenomeen, dat onweer en die luchten.
0: En op de app ziet het er echt dreigend uit. Zeer rode vlakken hier en daar.
1: Ja.
0: Dus moet je de deur nog uit? Denk even na of het echt nodig is. Of blijf anders thuis. Want het is code oranje in een aantal provincies. Ik las Zeeland, Zuid-Holland.
1: Ja, van linksonder naar rechtsboven trekt er nu een enorm front over Nederland heen. Ik voel me nu net een beetje
0: de weerman. Ja, Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. In Limburg is het van oranje nu naar geel gegaan. Net als in de rest dan nog van het land. Nou, ga je de weg op, doe voorzichtig en geniet van ons programma, zou ik zeggen. In ieder geval van de volgende plaat, om toch een beetje in de summertime tijd te blijven, is hier Hobby Horse.

Summertime 1972, Hobby Horse. We gaan nog één discoplaat draaien op verzoek van Rimmert. Wat is het? 1978. Le Chic, natuurlijk.

0: Friday Night Fever.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje vanwege de onweersbuien. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen is voorlopig nog ontregeld. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië. En Meloni zelf...
20: Io e l'Italia non imploriamo mai.
19: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans dus op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui.

0: Ui, verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

Linda Ronstadt, It's So Easy, 1977, terwijl het origineel al stamt uit 1958, van The Crickets, geschreven door Buddy Holly en Norman Petty. Welkom terug, fijn dat je luistert naar de avond van 5. Arjan en ik, we zijn nog bij jou tot 11 uur. Met onze afterparty van de Evergreen Toplijst van de jaren 70... die je vandaag hoorde hier op NPO Radio 5. Zo komen we ook aan het eind van de week van de jaren 70 op deze zender. Dus nog dit uur uitsluitend muziek uit de jaren 70. Zo ook in 2 voor de prijs van 1. Om elke artiesten, elke groep het gaat, dat vertel ik je zo meteen. Nu eerst een opmerkelijk verzoek van Labelle uit 1974... Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

0: De jaren 70 in Frankrijk. Michel Fugain, Fait comme l'oiseau. 1972 om precies te zijn. In de avond van 5 is het straks weer tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Want straks in 2 voor de prijs van 1. Gladys Knight en de Pips. Wij draaien straks dit nummer. Je hoort hem al. Baby Don't Change Your Mind. Uit 77. Maar welk nummer van Gladys Knight en de Pips wil je graag daarna horen? Ze maakte muziek in de jaren 60, ook nog in de jaren 80. Maar uiteraard willen wij graag een nummer uit de jaren 70 draaien. Dus wat is je favoriet van Gladys? Ik zeg nou de hele tijd Gladys Knight en de Pips uit de jaren 70. Ik zou zeggen, laat je suggestie achter op de app van NPO. Luister, 2 voor de prijs van 1 met de Gladys. Nou goed op, Gladys Knight en de Pips. Gaan wij van nu naar een Sunshine Day uit 1976. Hier is Osibisa.

0: the Night Together. Nou, dat doen we een beetje hier in de avond van 5. Dr. Hook, 1979. Ja, we hebben een oproep gedaan. Welk nummer heb je vandaag gemist in de toplijst met de Evergreens uit de jaren 70? Nou, heel veel reacties. Dank daarvoor. Kees van Gunsven, die kwam met Janis Joplin, Me and Bobby McKee. Dat nummer heb je gemist, Kees. Nou, we gaan het bij deze goed maken. 1971.
1: Busted flat in Baton Rouge. Waiting

The Real Thing, Can't Get By Without You, 1976. En daarvoor Edison Lighthouse and Love Grows, Where My Rosemary Goes, uit 1970. Ja, einde zo'n beetje hè, van de jaren, de week van de jaren 70 en de toplijst vandaag. Maar zo op de valreep in deze afterparty draaien we nog een paar nummers die jij gemist hebt in die toplijst vandaag. Eens even kijken, er kwam nog een verzoek binnen van Bert. Hallo Jeroen, in 1973 zijn mijn vrouw en ik getrouwd. Enkele jaren later zijn we een paar jaar op dansles geweest. En een van de favoriete quick steps was Blanket on the Ground van Billy Joe Spears. Dit nummer doet mij terugbrengen naar die mooie tijd. Nou, dat klopt helemaal. Billy Joe Spears, 1975, Blanket on the Ground. Dus we zitten helemaal goed. Bert, terug gaan we naar 75.

Koos 1972 wil nog graag even het volgende verzoekje draaien. En dat is er een voor Henk. Henk, jij miste vandaag in de lijst Hurricane Smith. Oh baby, what would you say? Ook uit 72. Voor jou dan, Henk, is die.

0: En ook deze blijft natuurlijk beeldschoon. Leo Sayer, When I Need You, 1977. Heerlijke plaats voor op de late avond. Oh, steeds rustiger, richting middernacht. Is ook deze vrijdag weer voorbij. Maar niet zomaar, want hier is het echt losgebarsten buiten. Veel lichtflitsen, heel veel regen. Dus ben jij ook in een gebied in Nederland met veel regen? Donderslag, doe voorzichtig. Ook als je straks de weg op moet. En dat zeg ik dan ook maar tegen mezelf. Eens even kijken. Ruimschoots, 10:45.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, bij veel groepen is het altijd haat en nijd. Vooral als er familieleden met elkaar in een band zitten. Maar niet binnen de Pips van Gladys Knight en de Pips. En zo vormden zij juist een gezamenlijk front tegen de muziekindustrie. Want bij platenlabels als Motown werden ze in het begin nogal eens behandeld als tweede rangs act. Achtergroepen als bijvoorbeeld The Supremes. Maar juist door een hechte familieband lieten ze zich niet uit elkaar spelen. En bleven ze vechten voor hun zakelijke rechten en creatieve vrijheid. En toen de groep in 1989 na bijna 40 jaar besloot te stoppen, omdat Gladys een solo-carrière wilde, gebeurde dit eigenlijk zonder ruzie of rechtszaken. Er was wederzijds respect. Gladys Knight en de Pips in 2 voor de prijs van 1. Na onze keuze, Baby, Don't Change Your Mind, uit 1977, hoor je Where Peaceful Waters Flow, uit 1973. En dat is de keuze van Maya. Maya, dank je wel daarvoor.

0: Keuze, Marja, dankjewel nogmaals. Where peaceful waters flows. Gladys Knight en de Pips, 73. En daarmee zit het erop, de avond van 5. Blijf vooral luisteren als je nog niet naar bed gaat. Straks de NPO 5, Radio 5, Muzieknacht. Die gaat gewoon door. Ja, we wensen in ieder geval een hele goede nacht, Arjan en ik. En maandag is Gerja er weer, met Bob natuurlijk. En Shower Power. En onthoud, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor iemand anders. Hoe dan ook, je bent niet alleen. Ik dank je voor het luisteren en alle lieve reacties en een goede nacht.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen, meldt een Libische hulporganisatie. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat er in de Eemshaven kerncentrales komen. En met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. Naast de Eemshaven in Groningen, Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien blijkt de locatie in de Eemshaven beter. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en ook morgenmiddag flink zonnige periode. Bij 23 tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: De hele dag door.
0: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
2: Memphis Depay schiet.
1: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen. Kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Middernacht, het begin van zaterdag 20 juni. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade, vooral in Midden-Nederland. In Utrecht zijn bijvoorbeeld bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Eerder op de avond viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer, in het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het nog vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond een uur of 11 een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslag. Onder meer in Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslagen. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daarin worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het Anti-Foltercomité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe medewerkers, maar dat het lastig gaat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Een trein botste achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Volgens Britse media raakten meerdere reizigers ernstig gewond. Dan nog het weer. In het midden en noorden van het land een waarschuwing voor zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Joris de